0: nood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
4: Halve Stad.
5: Hey, you!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
0: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
3: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
0: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vanochtend alweer vroeg file rijden op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 13 kilometer met bijna een half uur tijdsverlies. Mede door de afgesloten A44 richting Amsterdam is het zo druk op de A4. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen ook 10 minuten vertraging. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij Rotterdam Centrum. Staat 8 kilometer file vanaf Hendrik Ido Ambacht, duurt er een kwartier langer over. 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht door een kapotte auto. En 5 minuutjes op de N209 Rotterdam Hazerswoude bij Blijswijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halberstad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het. Gouwestad.
8: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
9: I wanna grow up to be a politician.
10: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Machiavelli, het politieke programma van Gouwestad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet de techniek vandaag. De gasten van vandaag zijn Stijn Dekker, burgerraadslid namens de Socialistische Partij, oftewel de SP. En Heike Brandes, de kersverse fractievoorzitter van D66 in de Goudse gemeenteraad.
11: Goedemorgen.
10: Van harte welkom.
12: Goedemorgen.
10: We gaan straks praten over de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag. Maar we beginnen even met de introductie van Stijn. Want we hebben de afgelopen weken hebben we heel veel nieuwe raadsleden en burgerraadsleden geïntroduceerd. En jij bent sinds 10 juni jongsleden, dus nog maar heel kort, burgerraadslid. Ja. Gefeliciteerd.
12: Ja, dankjewel. Hele eer. Mooi om voor de stad waar ik 41 jaar geleden geboren ben inmiddels.
10: Nou, dan hoef ik die vraag niet meer te stellen. Je bent er geboren en getogen gehouden, ja, nou, begrijp zeker, ik. En ja. 41 jaar oud. Wat voor gezin kom je?
12: Mijn vader werkte bij de Belastingdienst. Mijn moeder was pedagogisch medewerker op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in die tijd. Ik had 2 zussen. We zijn hier in Gouda, in Bloemendaal, samen opgegroeid. Allemaal dingen gedaan. Ik heb een hele fijne jeugd gehad.
10: Hoe zag je schoolcarrière in Gouda eruit?
12: Ik ben begonnen op wat toen de Schakel heette, nu het Schatteiland. Ik woon daar ook nog steeds in de buurt, dus ik fiets er nog regelmatig langs mijn jeugdherinneringen. Na de Schakel ging ik naar het Sint-Antonius College, naar het VWO. En daarna ben ik na een kort uitstapje op de kunstacademie van een jaar geschiedenis gaan studeren in Utrecht.
10: Ja, geschiedenis en internationale betrekkingen.
12: Ja, dat was de specialisatie op het einde, de master.
10: Ja, ja. En wanneer is je interesse in politiek ontstaan?
12: In de, de trigger om politiek bewust te worden was de begin van de 21ste eeuw. Hè, de oorlog in Irak brak uit, Pim Fortuyn werd vermoord. Allemaal van dat soort grote ontwikkelingen. Daar werd ik politiek geïnteresseerd door. En in mijn studietijd ben ik in contact gekomen met de jongeren van de SP. Die waren daar heel actief. Die gingen, die bezochten iedereen die in Utrecht kwam wonen. En mijn huidige vrouw was toen ook al lid van de SP. En die werd opgezocht. En die vroeg op een dag van, kom je dan met mij mee om een keertje te kijken wat ze daar aan het doen zijn bij de jongeren van de SP. En zo rolde ik er heel snel in.
10: Ja, want we zien jou als een nieuwkomer. Maar in feite ben je al 21 jaar actief in de SP.
12: Ja, en ook al vrij lang op een beetje het landelijk niveau van de partij. Ik heb bij de jongeren ook al met de hele jongerenorganisatie heel veel gedaan. Acties gevoerd tegen huisjesmelkers. Onderzoek naar Irak. Heel veel dingen gedaan op het gebied van de opkomende social media toen in die tijd. En in 2010 ben ik voor de SP gaan werken op het Landelijk Partijbureau om daar dingen met websites en de ICT te gaan doen.
10: Ja, en ik las dat je ook hier in de omgeving, dat je organisatiesecretaris voor de SP in Gouda en de Krimpenerwaard bent.
12: Ja, de afdeling strekt zich uit buiten Gouda. Ik denk dat er wel meer politieke partijen zo georganiseerd zijn, dat je een wat groter gebied bestrijkt dan één gemeente. Voor de SP is dat voor Gouda en de Krimpenerwaard dan één afdeling. En daar ben ik in 2022 in het bestuur gekomen. En de taak van organisatiesecretaris, het is een manisje van alles in het bestuur, om het maar zo te zeggen.
10: Ja, het echte werk doe jij.
12: Deed ik. Ja, inmiddels ben ik opgevolgd door een hele goede opvolger.
10: Als je hebt nu een andere taak zeg maar in de gemeenteraad gekregen.
12: We kunnen niet alles tegelijkertijd hebben.
10: Hoe gaat het eigenlijk met de SP? Heeft het al moeilijk gehad in Gouden. Maar hoe gaat het in de Krimpenerwaard met de SP? Vraag ik me dan af.
12: Ja, we hebben er best veel leden zitten. Het is alleen omdat zo'n uitgestrekt gebied is erg lastig om een vaste groep bij elkaar te krijgen om actief te zijn. En we vinden als SP altijd heel belangrijk dat je iets in de gemeenteraad probeert te doen, dat je daarnaast ook in de buurt actief bent en langs de deuren gaat. En dat is voor ons een voorwaarde voordat je daar echt een zelfstandige afdeling hebt. En het liefste zou je met zo'n groep mensen een zelfstandige afdeling zijn. Maar dat is heel hard werken en zoeken naar mensen die dat willen doen.
10: Dus ze zijn nog niet in de gemeenteraad gekomen?
12: Nee, dat is daar, omdat het ook zo'n versnipperd gebied is, is dat best wel lastig voor een kleine partij als de SP om dat te organiseren.
10: Nou wonen wij niet ver van elkaar vandaan, ongeveer 50 meter. En ik weet dat je twee kinderen hebt. Maak je
12: drie
10: wel eens
12: kinderen.
10: Drie kinderen zelfs. Heb ik er één gemist.
12: Eentje opvallend gelukkig.
10: Ja. Ja. Heb je wel eens zorg voor de toekomst voor je kinderen?
12: Ja. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt. Van klimaatverandering tot de opkomende autoritaire leiders in Amerika. Mensen als Trump, wat er allemaal meekomt.
10: Ja, Trump, China, Rusland.
12: Rusland,
10: Turkije.
12: De oorlogen die maar niet opgelost worden. Van Oekraïne tot wat er in de genocide die er in Gaza gaande is.
10: Ja. Maar goed, die geopolitieke zaken kunnen we niet helemaal beïnvloeden. Maar lokaal kunnen we het in ieder geval wel proberen.
12: Ja, en je denkt dat het ver van je bed is. Maar een van de vrienden van mijn middelste zoon zat laatst bij ons aan tafel. En die komt uit Syrië. En die vertelde ons over de barrelbombs die hij uit helikopters heeft zien vallen. Dus ja, je denkt dat die grote internationale dingen ons niet raken. Maar het komt in één keer heel dichtbij. Ook in Gouda.
10: Ja. Je werkt, je hebt een baan. Dat staat bij product owner bij een ICT-organisatie van de overheid. Nou weet ik niet wat een product owner is.
12: Ja, het hangt er vanaf hoe ver je in de ICT zit en wat. Dus er komt neer op teamleider op dit moment, hoe ze het binnen mijn organisatie hebben ingericht. Ik ben teamleider van een groep ICT'ers die ervoor zorgen dat de organisatie Logius, bekend van DigiD, beschikt over alle software die ze nodig hebben om intern het werk goed te kunnen doen.
10: Ja, bij geschiedenis en internationale betrekking denk je niet onmiddellijk aan een baan in de ICT. Maar hoe ben je daar dan in terechtgekomen?
12: Ja, ik heb altijd naast mijn studie websites gebouwd. Daar helemaal niet over nagedacht dat ik daar per se ook nog een studie bij zou kunnen volgen. Dat was gewoon iets wat ik deed om geld te verdienen, omdat ik het interessant vond, omdat ik het leuk vond om creatief bezig te zijn. En ja, dat gecombineerd met politiek activisme voor een politieke partij als de SP die graag heel erg zelfstandig wil zijn op het gebied van ICT, leidde ertoe dat ik op dat vlak uiteindelijk bij de SP ben gaan werken. En daar heb ik verder alles geleerd wat ik moet kunnen om dit werk goed te doen.
10: Klinkt prima. Dat is ook een deskundigheid die wel te gebruiken is binnen de gemeente, denk ik. En daarover gesproken, heb je een bepaalde portefeuille? Want burgerraadsleden doen vaak het commissiewerk. Hè?
12: Ja.
10: En wat is jouw specialiteit?
12: Ja, we zijn nu met een vrij nieuwe groep in de raad. En we zijn dus een beetje aan het kijken wat het beste bij iedereen past. Maar in de eerste verdeling mocht ik me gaan bezighouden met de fysieke leefomgeving.
10: Oké, nou, interessante portefeuille, denk ik.
12: Ja, zeer. Ja,
10: doe je best, zou ik zeggen. Dan gaan we het hebben over de... Heike, we gaan het hebben over de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag. Het was een ongelooflijk bijzondere vergadering. Ik ben er niet bij geweest, dat was me goed ook, want het was heel druk, zag ik. Maar ik heb hem wel volledig gezien op internet. Hoe heb je dat ervaren? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het bijna een feestje voor jullie was. Of overdrijf ik dan?
11: Nee, ja, natuurlijk is het een feestje voor ons. We hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het vormen van een college. En het schrijven van een samenlevingsakkoord waar we dat college mee op pad willen sturen. Dus het feit dat die nu geïnstalleerd worden, dat is natuurlijk wel een feestje.
10: Ja.
11: Het feit dat Maartje is geïnstalleerd bij ons als raadslid. Het stond bol van de installaties.
10: En jij bent fractievoorzitter geworden.
11: Gefeliciteerd. En ik ben fractievoorzitter geworden, ja, dankjewel.
10: Want er is een nieuw college met vijf wethouders. Wat opvalt is natuurlijk dat D66 ook een wethouder heeft in dit gezelschap. Ben je een beetje tevreden over de portefeuille van Evert Bobeldijk?
11: Ik ben zeer tevreden over de portefeuille van Evert Bobeldijk. Ja.
10: Ja, want er zit onder andere financiën in, maar ook onderwijs en cultuur. Twee onderwerpen die natuurlijk voorheen bij D66 zaten. Ja. En die, ik neem aan, in goede handen zijn bij Evert. Maar daar het is natuurlijk een hele vreemde situatie. Want we hebben natuurlijk vijf wethouders die daar op voordracht zijn van zeven partijen. Die vijf wethouders vertegenwoordigen. Kijk, ze vertegenwoordigen de hele raad. Dat heeft iedereen nog eens een keer heel duidelijk gezegd. Maar als je kijkt naar de partijen, dan zijn er drie partijen die maar twee zetels hebben. Nog nooit voorgekomen volgens mij in Gouda. Dat er een college is met drie partijen die maar twee zetels hebben. En in totaal hebben ze maar 13 zetels. Dat is natuurlijk de unieke situatie die hier ontstaan is. En die past bij die cultuurnieuwe stijl.
11: Die past absoluut bij de nieuwe bestuurscultuur. Kijk, de uitkomst van de verkiezing was natuurlijk ook wel erg versnipperd. Hè? We hebben... een grote partij, Pro, die doet niet mee. En dan heb je voor de rest Leefbaar, D66. Die hebben nog een aantal zetels. En dan gaat de ChristenUnie als enige met drie. En dan krijg je alle partijen met twee en één zetel.
10: Ja.
11: Dus er was ook niet echt een andere samenstelling denkbaar, waarin je geen partijen hebt met...
10: Ja, maar wat ook vreemd is dat de twee grootste partijen inderdaad, Leefbaar Gouda met vijf zetels en Pro met zeven zetels, niet in het college zitten. Dat is ook nog nooit gebeurd.
12: Ja, ik vind het ook wel wonderlijk hoe dat gegaan is. Helemaal aan het begin van de formatie werd er al heel snel aangegeven dat Pro niet welkom was in dat traject. Dat heeft Leefbaar Gouda heel nadrukkelijk gezegd. Van, ja, we zien zoveel principiële bezwaren dat wij niet met hun verder willen praten. En de andere partijen zijn daarin meegegaan. Wat ik tot op de dag van vandaag niet helemaal begrepen heb. Wat daar nou de fundamentele bezwaren achter zijn.
10: Ja, nou misschien heb jij daar nog een visie op.
11: Ik weet niet eens zozeer of dat echt fundamentele bezwaren zijn. Het is ook gewoon
12: dat is wat er gezegd is in de eerste...
11: Vanuit Leefbaar.
12: Vanuit Leefbaar. Maar daarmee al vrij snel een streep door. En daar gingen de andere partijen in mee.
11: Nou ja, omdat er ook niet zo heel veel andere opties dan zijn. He, dus op het moment dat Leefbaar zegt, er is geen optie om samen met Pro verder te gaan. In de zin dat Pro dan ook een wethouder levert. Hè, want de uitgestoken hand die was er wel degelijk. Dan zijn er niet heel veel andere opties. He, de Pro die had het over links kunnen proberen. Dat is niet gebeurd. En dan blijf je met de derde optie zitten. Dat is namelijk de manier waarop we het nu hebben gedaan met elkaar.
12: Ja. Wat ik wel lastig vind is dat ook de principiële bezwaren die er dan zouden zijn. Hè, met het idee van er is een nieuwe open bestuurscultuur. Het is nooit hard op tafel welke standpunten van Pro dan het bezwaar zouden zijn geweest.
11: Ja, nee, dat zul je toch echt aan Leefbaar aan moeten vragen.
12: Ja, ik hoop dat daarin... Want het stuk wordt binnenkort, volgens mij is dat volgende week, in de gemeenteraad alsnog besproken met alle partijen. Ik hoop dat dan ook daardoor, ook door de coalitiepartijen, we mogen het niet meer zo noemen, dat er ook wel wat openheid over. Wat waren nou die fundamentele dingen waardoor dit niet op die manier kon, waardoor we het niet echt raadsbreed hebben gedaan.
10: Maar dat is niet meer terug te draaien. Er is nu een nieuw college. En wat het fijne is van deze manier van werken, die andere bestuurscultuur, is dat voor alle voorstellen in de toekomst ook een meerderheid gezocht moet worden in de gemeenteraad. En dat voorheen was het zo, er zitten coalitiepartijen en die hebben een meerderheid en die kunnen alles uitvoeren in principe wat ze willen. Want als de oppositie tegenstemt, hebben ze toch een meerderheid. Die situatie is nu wezenlijk anders. Dus er liggen ook kansen voor de SP of voor JA 21 of voor PRO om toch bepaalde onderdelen van het beleid te ondersteunen of juist te proberen dat te voorkomen. Of zie je dat anders?
12: Ja, nee, ik heb het oude coalitieakkoord nog een keer nagelezen. En ik raad iedereen ook aan om dat toch even te doen. Want daar staan precies dezelfde voornemens in. Dat was ook een akkoord op hoofdlijnen. Waarbij werd gezegd, we spreken niet meer van coalitie en oppositie. We gaan dit ook op een soort van raadsbrede manier doen. Maar dat is dan blijkbaar niet gelukt. Ondanks alle goede intenties. Dus ik ben wel heel erg benieuwd, wat is nu het verschil met de huidige situatie? Ja. Er worden bijna letterlijk dezelfde dingen opgeschreven, alleen met andere partijen. En nu gaat het in één keer wel.
10: Je ziet het wel.
12: En nu spreken we in één keer van een vernieuwende bestuurscultuur.
11: Nou, ik denk dat die vernieuwing van die bestuurscultuur, kijk, daar hebben we de vorige periode start mee gemaakt. Hè? Met hoofdstuk 1, met het proberen te vermijden van termen als coalitie-oppositie. Maar wat we nu ook wezenlijk anders doen, dat is niet alleen het feit dat we proberen iets raadsbreed te doen, of zo raadsbreed als mogelijk, maar dat we ook zeggen, we doen dit samen met de samenleving. En ik denk dat daar een heel groot stuk van de vernieuwing in zit.
12: En dat kon niet samen met PRO?
11: PRO hebben we gevraagd om aan te sluiten. Net als dat we dat bij de SP hebben gedaan. En beide hebben gezegd, dat doen we niet.
12: Nou ja, goed. Ja, we hebben daar in een vroeg stadium al best wel wat kritiek op geleverd. Met name omdat we zagen hoe het proces ging. Dat je aan de ene kant zegt, het is raadsbreed, maar niet op deze manier. Het is een kleine groep die bepaalde dingen al afgekaderd hebben met elkaar. Wie de wethouders gingen leveren.
10: Dat is ook een uniek proces geweest. Dat eigenlijk eerst al gesproken is over wethouders, terwijl nog geen inhoudelijk stuk lag.
12: Ja, en echt al een heel vroeg stadium. Er was nog geen woord over de inhoudelijke verschillen uitgesproken. Of misschien bepaalde obstakels die overwonnen moesten worden. Maar er lag al wel een lijstje met wethouders, hadden wij begrepen. Als we zien wat het lijstje was, is dat ook de ploeg die er nu aantreedt. Dat is echt al in maart was dat bekend, dat dit de mensen zouden moeten worden die wethouders zouden gaan worden. En die partijen hebben ook vervolgens met elkaar de financiële afspraken al gemaakt.
10: Ja, we gaan straks even over de inhoud praten van de stukken. Ik denk dat het tijd is voor muziek. Stijn, jij hebt gekozen voor een nummer van
12: Jesse Wells.
10: Ja, Jesse Wells, Will the Computer Love the Sunset? En wat is de achtergrond daarvan?
12: Jesse Wells is een Amerikaanse protestzanger. Hij heeft een heleboel mooie liedjes ook tegen Trump en dergelijke geschreven. Zoek vooral ook No Kings op. Maar dit is een wat introspectiever nummer, waarbij hij naar zichzelf kijkt. Met ook een aantal hoe moet ik omgaan met alle frustraties die ik heb over de wereld en de kant die de wereld opgaat. En er zat een element in, Will the Computer Love the Sunset? Met een vraag die ik als ICT'er ook heel vaak stel. Gebruiken we die AI, die computers, die machines die we aan het bouwen zijn, niet om onze eigen ondergang te faciliteren?
10: Ja, een goede vraag trouwens.
12: En vandaar dit liedje. 1, 2, 1, 2, 3,

0: Ja, we gaan verder met dit programma. Heike, even een vraagje. Ik hoorde net dat jij werkt bij de dienst toeslagen van de Rijksoverheid.
1: Ja.
0: Durf je daar nog wel voor uitkomen op een verjaardagsfeestje?
1: Zeer zeker.
0: Of, want ik las dat jij ook direct betrokken bent bij de afronding van de toeslagenaffaire. Klopt dat? Dus dat staat op internet.
1: Ja, in mijn vorige rol als productmanager heb ik me veel bezig gehouden met met de ICT-wijzigingen die nodig waren om de afhandeling van de regelingen voor de toeslagenaffaire te doen.
0: Ja.
1: Dus de kindregeling, de ex-partnerregeling.
0: En hoe gaat het nu met de afronding van die affaire?
1: Nou, qua ICT zijn we zo goed als klaar.
0: Dus, en dat betekent?
1: Dat betekent dat we alle regelingen kunnen uitvoeren. We zien dat we ook al aan het afbouwen zijn met de mensen binnen de organisatie UAT. Want het was natuurlijk een tijdelijke organisatie.
0: Ja.
1: En nu zit het vooral nog op bezwaar en beroep behandelen.
0: Ja, en zijn er nog heel veel?
1: Het zijn er nog heel veel.
0: Heel veel, dus ja. nog niet afgelopen. We gaan even terug naar wat we net over hadden. Het concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld is door 10 partijen.
1: Ja.
0: Er zijn 10 partijen bij betrokken. Ja. Maar daarnaast zijn er samenwerkingsafspraken vastgelegd en die zijn van 7 partijen. En ik heb gemerkt als ik met gewone burgers sprak over dit onderwerp, dat ze dat niet helemaal snapten. Waarom zijn er 2 stukken? Waarom worden die door verschillende partijen ondersteund? En wat is nou de status van die stukken ten opzichte van elkaar?
1: Ja. Nou, er zijn twee stukken. Je hebt enerzijds het samenlevingsakkoord.
0: Ja.
1: Dat ligt nu voor. En je hebt de samenwerkingsafspraken. Die samenwerkingsafspraken die hebben we opgezet omdat we over een aantal onderwerpen ook vonden dat we een korte klap moesten maken.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld rondom het parkeren in Korte Akkeren.
0: Ja.
1: Vonden we echt, daar moeten we echt snel nu iets mee gaan doen. En we moeten heel snel richting en perspectief gaan geven over hoe we dat gaan doen.
0: Maar ik heb vanochtend nog eens gelezen. Er staan ook dingen in die niet in die versnelling zitten. Ook dingen die gewoon in het stuk terugkomen.
1: Ja,
0: is wat onevenwichtig.
1: Ja. We hebben gekeken in het samenlevingsakkoord over de zaken waar we het met z'n allen grosso modo over eens zijn.
0: Ja.
1: Daar hebben we niet alleen gekeken naar de 10 partijen, maar naar de verkiezingsprogramma's van alle 13 partijen. Dus iedereen zou daar, als het goed is, wel iets in moeten kunnen terugvinden. Maar sommige afspraken, die waren daar wat lastiger. Daarvoor hebben we gezegd we kunnen niet alleen maar zeggen dat we allerlei extra dingen gaan doen, extra dingen gaan doen, extra dingen gaan doen. We zullen ook afspraken moeten maken over waar we het van gaan betalen. Dus de dingen die we minder doen.
0: Ja.
1: En dat zijn ook dingen die zijn bijvoorbeeld in de samenwerkingsafspraken beland.
0: Ja. Ik heb al reacties gezien in de pers van gemeente Belangen Gouda en van Pro op de stukken zoals die nu liggen. Want de SP heb ik nog niet gevonden. Hij schijnt er wel te zijn.
2: Ja, we zijn misschien wel op onze website.
0: Vertel eens wat jullie inhoudelijk van de stukken. Kijk, het ene stuk is nog een conceptstuk. Het andere stuk, samenwerkingsafspraken, is niet beschikbaar. Is wel beschikbaar gesteld en iedereen kan het lezen. Maar daar wordt geen reactie op gevraagd in het inspraak- en input-traject. Dus hoe kijken jullie tegen de inhoud van beide stukken aan?
2: Nou ja, wij bekijken het als geheel. En een van onze grote kritiekpunten was met name gericht op wat we terugzien in de samenwerkingsafspraken. Die we in de PDF van het stuk vind je die in de kadertjes ertussen. Maar daar zitten dingen in waarvan ik me afvraag waarom wordt daar al een beslissing over genomen? Je zegt, je moet een korte klap geven. Maar waarom moeten we in deze fase een korte klap geven op minder sociale nieuwbouw? Dat gaat van 33% naar 30% terug. En dan vragen wij ons af, waarom mag de stad zich daar niet over uitspreken? Waarom is dit zo'n spoedeisende, beperkende afspraak voor alle afspraken die je met elkaar verder wil maken? We zien verder in, soms toch wel mooie tussen de mooie woorden in het samenwerkingsakkoord zien we ook allerlei hints die spreken over toch bezuinigingen en het minder betaalbaar maken voor Gouda. Iets waar we met de SP ons heel erg druk over maken. Over de betaalbaarheid op dit moment. Voor mensen die al een beetje die het einde van de maand al helemaal niet makkelijk halen. Gaan we wel al zeggen van we nemen ons voor dat een aantal gemeentelijke financiële ondersteuningsmaatregelen voor een kleinere groep mensen beschikbaar wordt. Over de zorg wordt gezegd van we gaan toch een veel groter beroep doen op de zelfredzaamheid van mensen. We gaan ervan uit dat we met allerlei preventiemaatregelen die we gaan nemen, gaan we waarschijnlijk besparen. En we durven die besparingen alvast in de begroting op te nemen. Kortom, we gaan in ieder geval bezuinigen en dan kijken we daarna of ons beleid lukt.
0: Wat ik nog niet gehoord heb trouwens.
2: En daar zijn we heel kritisch op.
0: Dus, is het armoedebeleid, hè? De 120 en de 130% norm.
2: Ja, die stipt ik dus ook. Ja. Ik noem dat niet zo. Ik ben niet heel lang in de gemeentelijke politiek. Maar de financiële ondersteuning die er voor mensen is vanuit de gemeente. Dat wordt afgebouwd voor een grote groep mensen.
1: Nee, die wordt afgebouwd voor... wat we hebben gezegd. Nu zitten we boven het landelijk gemiddelde met het feit dat we... mensen toegang geven tot armoederegelingen die tot 130% verdienen van het sociaal minimum. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde.
0: Ja.
1: Het landelijk gemiddelde dat ligt op 120%. Dus wat we hebben gezegd, we gaan kijken of we dat generieke voor die hele groep tussen die 120 en die 130%, wat daarvan echt nodig is, en hoeverre we dat generieke daar wat af kunnen halen en ervoor zorgen dat we met maatwerk, echt maatwerk, ervoor kunnen zorgen dat de mensen die het echt nodig hebben, daar ook gewoon een beroep op kunnen blijven doen. Want we zijn dingen generiek aan het uitstrooien voor een hele grote groep mensen, voor wie het misschien niet eens allemaal even nodig is. We moeten ervoor zorgen dat we het wel beschikbaar houden voor de mensen die daar wel degelijk afhankelijk van zijn.
0: Ja.
1: Dat is ook wat er staat.
0: Ja.
1: En dan wil ik één ding nog eventjes zeggen over die zorg. Want ik snap dat je... we hebben echt een uitdaging als het gaat over de zorg beschikbaar houden voor de mensen die dat nodig hebben. Zorg en ondersteuning. Maar als we niks doen aan de manier waarop we nu in Nederland onze zorg organiseren, hebben we in 2040 één op de vier werkende mensen nodig in de zorg en ondersteuning. En die mensen hebben we niet. Dus het is niet eens zozeer een geldkwestie. Het is, en natuurlijk zien we ook dat de zorgkosten exponentieel stijgen. Ongeveer de helft van ons totale budget in de gemeenteraad gaat op aan het sociaal domein. En dat groeit. En dat groeit harder dan de mensen die daar een beroep op doen. Dus het is niet alleen dat de groep stijgt, maar ook dat de kosten die we daarvoor maken steeds hoger worden. Nou, ik vind best dat je als gemeente mag zeggen van nou, dat gaat ook ten koste van heel andere dingen die noodzakelijk zijn voor de stad. En daar mogen we kritisch naar kijken. Maar dat niet alleen, we kunnen het niet meer. Want we hebben de mensen simpelweg niet om die zorg en ondersteuning op het huidige niveau te blijven. En we zeggen juist, luister, als wij preventieve maatregelen nemen. En daar investeren we in. Dan moeten we donders goed zeker weten.
0: Ja, die preventieve maatregelen gaan vooral over de jeugdzorg.
1: Die gaan niet alleen over de jeugdzorg. Ook
0: maar zoals in de stukken staat gaat het voornamelijk over de jeugdzorg.
1: Ja. Preventieve maatregelen nemen we natuurlijk ook, ook breder. Maar dan moet je ook durven om die alvast in te boeken. Want wat je anders doet, is de kraan verder opendraaien. En dan lopen de kosten eigenlijk alleen maar verder op. Als je niet aan de achterkant ook zegt van nou, wij verwachten dat we hiermee gaan besparen. We investeren. Want dat is wat je doet met preventieve maatregelen. We investeren zodat we verderop in het proces kunnen besparen. Nou, en daar vertrouwen we in. Dus dat boeken we ook vast in. Want anders zet je hier de kraan open en loopt het hier alleen maar op.
0: Ja, maar als je naar de jeugdzorg kijkt, om dat even als voorbeeld te nemen. In het verleden, nog niet zo heel lang geleden, is Veendam wel eens genoemd als voorbeeld van hoe je het zou kunnen doen. En dat lijkt heel erg op de aanpak waar Gouda al voor gekozen heeft. Een intensieve samenwerking met onderwijs en met huisartsen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Om vroegtijdig problemen te herkennen en dus al een vroegtijdig stadium hulp te geven. Maar wat zij wel terecht zeggen, is dat er ondertussen wel een wachtlijst in

0: over te halen.
1: Maar we zeggen niet dat je die kosten ook moet besparen in de huidige begroting, hè?
0: Wat zeggen jullie dan wel?
1: We zeggen dat op het moment dat je voorziet dat je met de huidige aanpak in 2027, 2028 denkt dat je kunt gaan besparen, dat we het dan wel gaan inboeken.
0: Ja, maar die inschatting is nog niet ergens op gebaseerd. Ik bedoel, het is een aanname.
1: Het is een aanname. Ja, en elk jaar dat je daar dichterbij komt, kun je die preciezer maken.
0: Ja.
1: En uiteindelijk kom je tot een begroting.
0: Hebben we hiermee het inhoudelijk gedeelte van deze stukken? Want het samenwerkingsakkoord komt in een definitieve vorm op 8 juli in de gemeenteraad. Ja. Maar ik ben erg benieuwd naar hoe het proces van input verlopen is. Er zijn 10 bijeenkomsten georganiseerd. Of bijeenkomsten, op verschillende manieren is geprobeerd die input te verzamelen. Vandaag is de laatste volgens mij. Hè?
1: Ja.
0: Een kraam op de hoek van de Kleiweg en de Blauwstraat die daar van 10 tot 2 staat. Ik kan me zomaar voorstellen dat je daar straks naartoe gaat. Maar
1: daar ga ik absoluut zo naartoe.
0: Ja, precies. Ja. Dacht ik al. Dus dat is de laatste gelegenheid op dit moment om op dit stuk zeg maar input te leveren als bewoner of instelling of andere belangstellende bedrijven, ondernemers. Hoe zijn die bijeenkomsten allemaal verlopen? Die andere 9? Ik ben er niet geweest.
1: Nee.
0: Heb jij er één bijgewoond?
1: Ik heb er meer. Je vroeg het.
2: Groot gedeelte van de bijeenkomsten was tijdens kantooruren. Ik moest gewoon werken.
0: Ja, dat is lullig.
2: Helaas.
0: Ja.
2: Kon ik daar niet langs. Ik heb wel de online peiling.
0: We komen zo meteen nog even op. Maar even de bijeenkomst en zo. Hoe is dat gegaan?
1: Ontzettend leuk. Ja, het is natuurlijk best wel spannend. Hè, op het moment dat je daar gaat zitten. En dat je denkt, nou kom maar. En wie komt er dan? Nou, het was echt met vlagen hartstikke druk. Dat we met alle mensen die er dan waren. Hè, vanuit de gemeenteraad of vanuit de 10 partijen. Dat we niet eens iedereen één op één al konden spreken en konden helpen. Dus sommige mensen moesten ook eventjes wachten. Maar we hebben hele goede gesprekken gevoerd. De gesprekken die ik voerde gingen echt over de zorgen van mensen. Oprechte feedback en kritiek op de plannen die er zijn. Maar ook meegeven wat ze er goed aan vinden. Ik denk dat elk gesprek heeft minimaal wel een uur geduurd.
0: Ja.
1: Dus het is super mooi en waardevol om op die één op één manier met mensen in
0: gesprek te zijn. En heb je enig idee hoeveel gesprekken er in totaal hebben plaatsgevonden op die manier?
1: Nou, ik denk, ik doe natte vingerwerk, ergens tussen de 150 en de 200.
0: Ja, maar zoals Stijn net al zei, het was gedurende werktijd. Kan dat betekenen dat je toch een niet representatieve steekproef dan doet? En dat er eigenlijk een bepaald soort mensen op afkomen?
1: Nee, we hebben 2 bijeenkomsten in de avond gehad. We hebben er eentje ook op een zondag gehad. Dus in die zin is er voor iedereen de mogelijkheid geweest om op verschillende momenten in de week en op verschillende tijdstippen in de week langs te komen. Dus we zijn ook in elke wijk geweest. Dus wat dat betreft hebben we geprobeerd de drempel zo laag mogelijk te maken en voor iedereen toegankelijk te zijn.
0: Ja, er was ook een online peiling die redelijk beperkte omvang had qua vraagstelling. Er was een selectie van onderwerpen gekozen. Ja. Ja. En een selectie van beschrijvingen van wat er in de stukken staat. Stijn, heb jij hem ingevuld en wat vond je ervan?
2: Ja, ik heb hem ingevuld. En je ziet een aantal aspecten die hier terugkomen. Ik vond een deel van de vragen redelijk ingewikkeld. Omdat er combinaties van meningen worden
0: gevraagd. Ja.
2: Ik heb bij een aantal dingen dat 2 aspecten van het beleid worden aangestipt.
0: En dan, daar is maar 1 antwoord op mogelijk.
2: En daar is het antwoord, je bent het mee eens, je bent neutraal of je bent het mee oneens. Op het moment dat je het mee oneens bent, dan krijg je de mogelijkheid om aan te geven of het meer of minder moet. En ik vroeg me bij iedere vraag ik steeds af, maar hoe gaan ze mijn antwoord nu interpreteren? Want er waren zoveel verschillende mogelijkheden.
0: Ja.
2: Dat als ik zei, ik ben het er niet mee eens en ik wil dat je het minder doet. En welk aspect van het beleid wat je voorlegt? Ik denk of ik een concreet voorbeeld kan noemen. En dan ging het over parkeren. Parkeerbeleid. We willen op inzetten op draagvlak. Maar tegelijkertijd zal dat misschien betekenen dat het ten koste gaat van openbaar groen als er meer parkeerruimte moet worden gerealiseerd. Draagvlak helemaal voor. Dat openbaar groen, daar ben je dan minder positief over. Ja. Dat misschien moet sneuvelen. Dan wil je liever dat daar gekeken wordt of er mogelijk andere oplossingen, creatievere oplossingen voor te verzinnen zijn. Dus je zegt, ik ben het hier niet mee eens, maar ben ik dan ook tegen draagvlak?
1: Ja.
2: En ik ben heel benieuwd hoe dat straks uit de data die jullie ermee verzamelen komt. En ja, ook een beetje van hoe representatief is dat? Van ja, ik kom vanaf elk apparaat in mijn huis de enquête meerdere keren invullen.
0: Heb je dat ook gedaan?
2: Ja, je test dat wel. Van, ja. Zit er nog iets van een check op, een soort van unieke code die ik één keer kan gebruiken? Nee, dat zit er niet op. Dus iedereen kan het helemaal rondsturen naar

0: onze politieke vrienden in heel Nederland. Om de peiling een bepaalde kant op te sturen.
1: Daar wil ik wel iets over zeggen hoor. Want daar hebben we natuurlijk wel over nagedacht. Kijk, wij staan daar als raadsleden met onze eigen device. Staan wij ook 10 keer die enquête in te vullen voor de mensen met wie we aan het spreken zijn. Hè? Dus we hebben inderdaad nagedacht over een unieke code die we kunnen gebruiken. Zodat je maar zeker weet dat iemand het 1 keer kan invullen. Aan de andere kant zien we ook dat er mensen in... dat we het als gemeenteraad zelf nodig hebben of als raadsleden. Dat meerdere mensen met elkaar in één huis wonen. Hè? Dus we kunnen het ook niet zeggen van je kan het maar 1 keer vanaf een IP-adres doen. Dus we hebben met de partij die de vragen en de antwoorden verzamelt, hebben we afgesproken om achteraf met elkaar een check te doen op oké. En welke ingevulde enquêtes zijn nou afwijkend op basis van IP-adres? Zien we dat er met 1 IP-adres heel vaak achter elkaar een enquête is ingevuld. Komt dat overeen met de momenten dat we met elkaar in die stad zijn om dat samenlevingsakkoord te bespreken met de burgers, et cetera. Ik denk wel goed om te zeggen dat dit is geen wetenschappelijk onderzoek hier, wat we hier doen.
2: Nee, want
1: dat is ook niet de intentie.
2: Ik heb vroeger zelf heel veel enquêtes moeten opstellen. Ja. Toen ik onder andere inspecteur jeugdzorg was. Dan leer je als eerste, je mag maar 1 vraag stellen als je iemand om een mening vraagt. En je moet niet 4 of 5 verschillende dingen in 1 stuk tekst zeggen. En dan vragen, wat vind je hiervan? Ben je het ermee eens of niet mee eens? Dat herken ik wel wat Stijn zegt. Herken je dat zelf ook toen je het een beetje aan het invullen was? Of?
1: Ik heb het nog niet ingevuld.
2: Je hebt het niet ingevuld?
1: Tot vandaag.
2: Tot vandaag.
1: Tot de laatste dag. Ja. Ja, nee, maar wat we expres hebben gedaan is ervoor zorgen dat over elk hoofdstuk men nog de mogelijkheid heeft om een toelichting te geven.
2: Ja, heb ik wel gezien, ja.
1: En we hebben een eerste tussentijdse rapportage gekregen. En daarin zie je ook dat dat veelvuldig is gedaan. En dat je daarin echt goed ook de nuance kan halen over waarom mensen nou hebben ingevuld wat ze hebben ingevuld. Dus dat is absoluut heel erg helpend.
2: Ja, en nu de grote vraag, hoe wordt die input al verwerkt? En wie doet dat en wie zorgt er dat er een definitief stuk komt?
1: Ja. Komende week gaan wij met elkaar de analyse doen, hè, van wat staat hier nou, wat zegt het nou over het samenlevingsakkoord.
2: En wie zijn we?
1: We, dat zijn de 10 partijen,
2: Het
1: samenlevingsakkoord nu nog is. En 8 juli komt die in de raad. Kijk, wij gaan een reactie schrijven op al die input. Dingen die heel erg duidelijk naar voren komen.
2: Maar ik neem aan dat er een extern bureau is die al die gegevens zelf verwerkt voor jullie. Zodat je een soort samenvatting daarvan krijgt.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. En wat we op 8 juli komt het in de raad. De dingen die heel erg duidelijk zijn en klip en klaar. Waar we het met de 10 partijen over eens zijn. Die zullen we daar al in hebben verwerkt. Maar voor de rest staat het open voor amendering. Dus aan de SP en aan PRO en aan GBG, maar ook aan andere partijen die wel hebben meegedaan aan het samenlevingsakkoord. Als je nou echt dingen vindt waarvan je denkt van nou, dit moet echt anders er nog in, voel je vrij om het te amenderen en om daar inderdaad met elkaar een meerderheid voor te zoeken.
2: Ja, en zou het stuk ook wat concreter worden door deze input? Want er zijn ook reacties geweest van de partijen die ik net al noemde. Maar ook zelf heb ik wel eens gelezen. Ja. Denk van ja, er wordt al heel veel gezegd en heel veel aangenomen. Ja. Sommige dingen zijn redelijk uitgewerkt, andere dingen zijn compleet vaag. Dus de lack of direction, zeg maar, de duidelijke doelen voor de komende periode. Dat wat krachtiger, wat helderder geformuleerd wordt. Heb je die verwachting?
1: Nee, die verwachting heb ik niet. Dat zal niet in het samenlevingsakkoord gebeuren. Het samenlevingsakkoord is echt een richting. Hè? Dat is nou de grote lijn van wat is ongeveer de kant die we met elkaar op willen. Wat zou je er binnen kunnen verwachten? De invulling daarvan, die gaan we zien uit een uitvoeringsagenda waar de collegeleden mee aan de gang gaan. Hè? Dus de wethouders, die gaan dit omzetten naar een uitvoeringsagenda en daar zullen die concrete plannen in komen te staan.
2: Ja, maar er staat heel erg veel in zo'n uitvoeringsagenda. Hoe bepaal je nou de prioriteiten waar wethouders mee aan de gang gaan?
1: Want, nou, daarvoor zullen die wethouders toch echt de stad in moeten gaan.
2: Die moeten dat zelf weer gaan doen.
1: Die gaan het onder andere zelf doen en wij gaan het ook doen. En ik hoop dat de SP daar ook richting aan wil geven. Van wat zijn nou de urgente dingen die we met elkaar eerst moeten oppakken?
2: Ja, dus die uitvoeringsagenda. Maar de slagkracht neemt daar ook een beetje mee af. Want als je wil dat dingen snel opgelost worden, moet je er vooral niet al te lang over gaan vergaderen en al te lang input gaan verzamelen. Want je moet ook dingen doen op een gegeven moment.
1: En, je moet ook dingen doen.
2: En het is nou eenmaal zo dat in onze wereld, als je zegt van ik wil iets nu veranderen, dat het vaak niet overmorgen geregeld
1: nee.
2: is.
1: Nee, dus daarom hebben we ook met elkaar gezegd, hè, we werken aan het uitbreiden van die participatie in gereedschapskist, zodat je weet bij wat voor vraagstukken, in wat voor wijken, bij wat voor onderwerpen je welke vorm van participatie nou het beste kan inzetten. Want het is natuurlijk ook een utopie om te denken dat je alles maar telkens teruglegt, hè? Helemaal open. Dus je gaat daar ook richting in geven. Dat zou overeenkomstig moeten zijn met het samenlevingsakkoord. En je gaat op delen waar je heel duidelijk over bent van beste inwoners, beste bedrijven, beste stakeholders. Dit zijn nog de vraagstukken die we hebben. Hier willen we graag met jullie over in gesprek. Een aantal dingen die hebben we al wel moeten besluiten met elkaar. Namelijk dit, dit en dit. Ja. Ja, dus dat je in ieder geval niet de verwachting wekt. Dat daar nog dingen
2: aan te veranderen zijn.
1: Dat heeft ook te maken met openheid en transparantie.
2: Ja, want er is natuurlijk niet zo heel lang geleden een nieuwe participatieverordening opgesteld. Hè, en daar hoorde ook een soort leidraad bij. Waar alle mogelijkheden van inspraak in vermeld staan. En hoe je ook niet alleen burgers, maar ook ondernemers en instellingen daarbij bereikt. Hè, want een woningbouwvereniging is een instelling die van groot belang is. Wat heeft de politiek nou weer voor ons bedacht? Hè? Ja. In dit geval minder sociale woningbouw. Hoe gaat dat verder in zijn werk, denk je?
1: Nou, wat wij voornemend zijn en wat we ook echt met elkaar hebben afgesproken, is om iedere keer wel die verbinding met die stad te blijven zoeken. En die opdracht die hebben we ook meegegeven aan het college, van blijf dat doen. Dus we hebben een inspraakmiddag ook gehad met verschillende ondernemers uit de stad. We zijn met het kindercollege in gesprek geweest. We zijn ook met bijvoorbeeld de club in gesprek geweest. We zijn met de burgers hier in de stad in gesprek geweest. En dat blijven we de komende 4 jaar, en ik hoop ook langer, ook gewoon echt doen.
2: Ja, en even over het instrumentarium. Er zitten nu een paar partijen ook in het college die gezegd hebben, nou, dat referendum, dat hoeft voor ons niet.
1: Nee, dat kan. Er zijn andere partijen die hebben gezegd, nou,
2: zit hij nou wel of niet in de toolkit?
1: Hij zit altijd in de toolkit.
2: Oké. Ja. Heb jij nog een reactie op het hele inspraakgebeuren of het betrekken van burgers en instellingen en ondernemers?
0: Nou ja, er worden natuurlijk best wel grote beloftes gedaan over dat er een echte hele nieuwe bestuurscultuur heerst nu in Gouda. Dus het is wat ons betreft spannend wat jullie gaan doen. Als SP hebben we ook altijd een lange traditie van de inwoners van de stad, van de buurten opzoeken, samen met bewoners die in een sociale huurwoning wonen, waar wat aan moet gebeuren, waar bijvoorbeeld schimmelproblematiek is, samen optrekken om dingen te doen. Het is heel fijn dat jullie als college zelf die verbinding gaan zoeken, maar zorg ook voor mogelijkheden dat bewoners onderwerpen op de kaart kunnen zetten. En dat is iets waar wij bijvoorbeeld als SP heel veel tegenaan zijn gelopen. Dat je op het moment dat je als bewoner iets tegenkomt wat niet op de agenda van de raad staat, dat je er heel moeilijk tussen komt in Gouda. Dus als er zo'n participatietoolkit gaat komen, zouden wij het heel belangrijk vinden dat er ook voor de inwoners zelf het initiatief komt. En wij hebben in ons verkiezingsprogramma hebben wij zelfs gevraagd van, geef de bewoners ook mogelijkheden om slechte besluiten terug te draaien door middel van een correctief referendum.
2: Daar staat volgens mij overigens iets in die toolkit, hè? Over dat burgerinitiatief volgens mij.
1: Ja, we hebben veel aandacht besteed ook in het samenlevingsakkoord aan het ondersteunen van inwoningsinitiatieven.
2: Ja, precies. Dus in principe zit het in die toolkit, maar het moet natuurlijk wel in de praktijk worden gebracht.
1: Absoluut.
0: Ja, en ook dat in bewonersinitiatieven herken ik ook vooral van groen moet je doen, de mooie moestuin die wij in de wijk bijvoorbeeld ook hebben met een aantal bewoners. Maar maakt het ook heel expliciet dat je dan ook echt agenderingsmogelijkheden in de gemeenteraad hebt. Wat in het verleden dan toch wel een beetje een soort van kaasstolp werd waar je slecht doorheen kwam als buitenstaander. Dat hebben we als SP ook meegemaakt omdat we een tijdje daarbuiten waren. Zorg dat die mogelijkheden ontstaan en dat die openheid die waar jullie het over hebben, dat die ook echt voelbaar wordt voor de inwoners van Gouda.
1: Nou ja, maar ook via de politieke partijen. Dus ik vraag ook echt en ik nodig de SP ook wel echt met open armen uit van agendeer dat dan ook.
0: Ja, nou,
1: en zoek partijen die dat met jou willen doen.
0: Ja.
1: Want we hebben met elkaar gezegd, dit gaan we hoe dan ook met 13 partijen doen de komende 4 jaar. En daar zullen we elkaar voor moeten opzoeken.
2: Ja, overigens is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk wie uiteindelijk het definitieve samenwerkingsakkoord zullen ondertekenen. Hè?
1: Correct,
2: er waren een aantal partijen, onder andere het CDA, maar misschien vergeet ik er één. Ja, 21 waarschijnlijk ook, die toch wel een voorbehoud hebben gemaakt van ik wil eerst het definitieve stuk zien voordat ik mijn handtekening daaronder zet. Hoe kijk je daarnaar? Heb je goede hoop dat dat goed komt of...
1: Nou ja, absoluut heb ik dat. Ik denk echt dat we met elkaar een ontzettend mooi proces hebben gehad. En waarin er voor iedereen alle ruimte is geweest om input te leveren. Iedereen heeft iets moeten laten gaan. Iedereen heeft iets gewonnen. En er ligt denk ik een mooi gebalanceerd akkoord. Waarin ik echt hoop dat we met zoveel mogelijk partijen straks mee aan de slag gaan.
2: Ja, we gaan even naar muziek luisteren. Paris Paloma. Ik kende de artiesten niet, maar vertel er eens wat over.
1: Ja, Paris Paloma is een hedendaagse artieste. En zij komt volgende week ook op Rock Werchter, waar ik 4 dagen ga vertoeven. Maar het leuke is dat ik haar heb leren kennen van mijn dochter. Mijn dochter is een grote fan van haar. Zij is nu 12. En wat ik heel leuk vind, is dat we nu in de fase komen samen dat ik dingen van haar ga leren. Dat zij mij gaat zeggen van, hey, deze moet je luisteren en die moet je luisteren. En dat ik eigenlijk zie dat mijn... Nou ja,
2: ik heb dat met een kleindochter van me.
1: Ja, dat is ontzettend leuk. Mijn playlist die wordt echt wel beïnvloed door wat Sanne mij allemaal aanraakt.
2: We gaan naar de luisteren. Ja.

0: Ja, waar we het nog niet echt uitgebreid over gehad hebben, is het nieuwe college. Want afgelopen woensdag heeft het oude college afscheid genomen. Thierry ook nog ereburger geworden.
1: Ja, en Michiel. Ja.
0: Ja, niet onterecht, denk ik. Want die heeft ongelooflijk veel betekend voor de onderwijs- en cultuursector de afgelopen 8 jaar. Maar wel, er zit één bekende gezicht in. Dat is Anna van Popering. Die heeft nu een iets andere portefeuille gekregen. Volgens mij ook huisvesting. Hele mooie portefeuille, denk ik. Harold Hooglander, daar kom ik zo even op. Ronald van Kuil van de VVD. Jeanne-Marie Koppers namens Schopo. En Evert hebben het al een beetje over gehad en over zijn portefeuille. Dus afscheid genomen van oude wethouders. De kandidaat-wethouders hebben zich gepresenteerd. Moesten ook een verhaaltje houden. En werden daar vervolgens ook op bevraagd. Wat is jou nog iets opgevallen bij die bevraging, zeg maar, van al die wethouders? Iets specifieks?
1: Nee, nou, weet je, wij hebben natuurlijk geen. Wij hebben geen vragen gesteld. Ik denk dat wij in de afgelopen periode zeer intensief ook zijn opgetrokken met de kandidaat-wethouders. Dus wij voelen ons daar niet toe genoodzaakt. Ik vind het altijd een mooie traditie dat we dat doen. Dat de wethouders de kans krijgen om zich voor te stellen en dat er een vragenronde is. Dus,
0: ja. De SP heeft wel een aantal vragen gesteld. Alleen ik heb ze niet actueel in mijn hoofd. Misschien kan jij nog herinneren waar ze over gegaan zijn.
2: In de brede zin was er iets heel ingewikkelds bij het bevragen van de wethouders. Dat we voor een aantal van de wethouders, eigenlijk de meeste wethouders vooraf niet wisten wat hun portefeuille zou worden.
0: Ja, dat is lastig.
2: Je wil uiteindelijk weten van past de persoon die hier zit. Heeft hij bepaalde affiniteit met. Heeft de woonwethouder iets met woningen. En heeft een beetje beeld van wat sociale woningbouw inhoudt. Dat zouden wij heel fijn vinden. Dus dat was heel lastig om voor te bereiden. Dus daar zijn we kritisch op geweest. En wat ik ook al eerder in de uitzending aanstipte. Wij zijn ook al vanaf het begin heel kritisch geweest over hoe dit proces is gelopen. Er was al heel snel, was er een, zeg maar, ja, wij noemen dat dan misschien op een wat botte manier de achterkamertjes. Zeg maar, buiten het reguliere proces om was er al afgesproken wie er wethouders gingen worden. En in een aantal van de vragen die onze fractievoorzitter Robert Brandt heeft gesteld, hebben we daar ook op proberen te reflecteren. Van hoe kijk je daar nou op terug? Vind je dit een zuivere gang van zaken? Nou, en dat hoorden we toch in een aantal van de beantwoordingen van de wethouders vooral ontweken worden. Dan wordt er gesproken over, ja, het is een natuurlijk proces wat er heeft plaatsgevonden bij het verdelen van de portefeuilles. En van Babbeldijk bijvoorbeeld zei in zijn beantwoording op onze vragen. En we horen terug dat mevrouw Koppers zegt dat de portefeuille die ze heeft, die is haar gegund. In de beantwoording. En dat schuurt. Je probeert zo'n traject volgens ons zuiver te houden. En daar in ieder geval, als daar dingen niet helemaal goed gaan zijn, zeker in die open bestuurscultuur die je voorstelt, dat je daar met elkaar op kunt reflecteren.
1: Ik begrijp niet wat je er nou niet zuiver aan vindt. Het is altijd zo dat de portefeuilleverdeling eigenlijk pas bekend wordt na het constituerend beraad. En de constituerend beraad kan pas plaatsvinden op het moment dat de wethouders zijn beëdigd.
0: Wanneer heeft dat plaatsgevonden trouwens?
1: Diezelfde avond nog, na de raadsvergadering.
0: Okay.
2: Ja. Ik zit niet zo heel lang in de politiek. Ik begreep dat het de vorige keer bij de coalitie wel van tevoren bekendgemaakt was wat de portefeuilles zouden worden.
1: Ja, dat is omdat dat we toen in de gekke situatie zaten dat het voltallige college doorging. Ja. Dus daarmee was helder welke portefeuilles bij welke wethouder terecht zouden komen.
0: Ja, dat is wel een duidelijk antwoord. Ja.
1: Kijk, en het is ook zo dat we gaan iets doen op een nieuwe manier. En op het moment dat het niet is datgene wat jij had verwacht, betekent niet dat het niet zuiver is. Betekent dat we iets anders hebben gedaan dan dat je had verwacht of dat je graag had gezien.
2: Ja. Maar we vinden het niet zuiver omdat het niet rijmt met het raadsbrede werken, samenlevingsbrede werken, wat jullie voorstellen. Dat er een klein groepje al onderling dingen bepaald heeft, terwijl je nog aan de stad vraagt van hoe vind je dat het moet gaan. En je zegt we willen hier alle partijen bij betrekken. En je doet de voordracht met een heel klein clubje.
0: Niet een
1: hebben
0: heel
1: de voordracht met 7 partijen
2: gedaan? Ja, met een kleine club. Je doet de voordracht niet met alle partijen in de raad. Je gaat met 7 partijen van de 13 ga je daarmee aan de slag. Dus dat rijmt niet met elkaar.
1: Dat is een van de opties die je hebt.
2: Daar kon ik niet op reflecteren in ieder geval. Ja, in die korte bevragingstijd.
0: Laten we dit wel zeggen, let's agree to disagree over dit onderwerp. Er is wel gestemd over de wethouders. Ja. De meeste hebben 26, 27 stemmen voor gekregen en gemiddeld
2: 6 stemmen tegen.
0: 6 tegen.
2: De onderwerp van de SP.
0: 6, een enkele keer 7 geloof ik. De SP heeft ook tegengestemd?
2: Ja.
0: Tegen alle wethouders? Of?
2: Nee, we hebben bij een van de wethouders, we zullen ook nog wel openheid over geven over waar wij voor gestemd hebben.
0: Ja, ja, ja. Ja. En de anderen zijn waarschijnlijk, maar dat is een aanname, van pro geweest. Maar het is heimig stemming.
2: Ja, daar kunnen wij
0: met 100% zekerheid
2: over,
0: kunnen we dat niet zeggen. En dan kunnen we ook.
2: Je moet gewoon,
0: het is een aanname. Maar even over het college gesproken. Wat wel natuurlijk verschrikkelijk uniek is, is dat de SGP met Harold Hooglander nu voor het eerst in 104 jaar dat ze politiek actief zijn in Gouda en wethouder hebben. Dat is een unieke situatie.
1: Dat is het ook.
0: En als ik kijk naar het feit dat deze partij geen vrouwen op de kandidatenlijst heeft staan. Dat jij ook nog eens een keer betrokken bent geweest bij het regenbooginitiatief. Daar ben je voorzitter van geweest. Kan ik me voorstellen dat dat toch een klein beetje schuurt. We hadden het woord schuren net al even genoemd. Of heb je daar geen moeite mee?
1: Nee, ik heb er geen moeite mee. En ja, het schuurt soms. He, dus het is denk ik allebei. Als je kijkt naar waar... als je onze partijprogramma's naast elkaar legt... dan zul je op lokaal niveau zien... dat wij veel meer overeenstemmingen met elkaar hebben... dan dat we verschillen hebben.
0: Mm-hmm.
1: En die verschillen die zijn soms... die gaan echt over overtuigingen. He, waar wij als D66... echt het liefst vooraan lopen in de prides en regenboogbeleid helemaal op van ons prioriteitenlijstje zetten. Zal het voor de SGP anders zijn. Maar wij zeggen ook, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Je kunt ook op onderwerpen echt van elkaar verschillen, maar nog steeds zoeken naar wat je samen bindt. En we hebben met elkaar afspraken gemaakt over dat... Wat voor een vorm van uitsluiting, wat voor een vorm van discriminatie. Iedereen dient daar gelijk in te worden behandeld.
0: Ja, Harold heeft nadrukkelijk gezegd dat de grondwet zijn uitgangspunt is.
1: Ja.
0: Op zich snap ik dat wel. Maar aan de andere kant, na 150 jaar vrouwenemancipatie nog steeds geen vrouwen op de lijst. Laten we hopen dat dat volgende keer anders is bij de SGP. Ik heb Harold daar een keer over gesproken. We hebben hem eerder te gast gehad en toen heeft hij nadrukkelijk gezegd van ja, ik sluit helemaal niet uit dat over 4 jaar wel vrouwen op de raad staan. Maar het is in de partij is het ons toch best wel moeilijk om dat bij de oude harde, zeg maar even, erdoor te krijgen. Dus wat dat betreft heb ik goede hoop.
1: Ik ook.
2: Laten we ook daarop blijven aanspreken dat dat niet iets is wat normaal is of zou moeten zijn in de Nederlandse politiek. Dat je tegen de 50% van de Nederlandse bevolking zegt van jullie mogen niet op onze kieslijst, jullie mogen niet politiek vertegenwoordigen.
1: Dat is niet het geval binnen Gouda.
2: Want er mogen geen gouden vrouwen op de kieslijst bij de SGP?
1: Er mogen geen gouden vrouwen op de kieslijst bij de SGP. Alleen ze zijn er niet.
0: Dat heb ik hem nog nooit horen zeggen. Maar
2: bij de SGP altijd allerlei bezwaren over wat het hoofdbestuur vindt.
1: Het is een
2: en dat ze daar
1: thema.
2: Niet in meegaan. En dat ze dat dus ook volgens mij actief
1: Het is afhouden. Een ingewikkeld thema.
2: Maar daar mogen ze blijven aanspreken. Hoeven we niet zomaar onder het tapijt te schuiven dat we met een partij te maken hebben die op deze manier eigenlijk mensen discrimineert.
0: Ook een mooie afsluiting dat we daar aandacht voor blijven hebben. Maar vooralsnog hebben we redelijk vertrouwen, denk ik, in het nieuwe college. En interessant experiment wat hier de komende jaren. Ik hoop dat ze het beter doen dan Jette landelijk. Want er ligt nu weer een prachtige voorstel op de CO2-reductie. En ik ben benieuwd of dat het een Eerste en Tweede Kamer gaat halen.
1: Ja, kijk, wij hebben natuurlijk een andere uitgangspositie. Hè, want
0: gemeente,
1: wij hebben 10 partijen die met elkaar dat samenlevingsakkoord hebben ondertekend. Dus dat geeft in ieder geval veel meer basis en richting en vertrouwen.
0: Ik wens jullie heel veel succes met jullie werkzaamheden. In de komende
1: Dankjewel.
0: Periode.
1: Ja,
0: en we gaan nog even met de Dropkick Murphys. Mooie band, hè?
2: Ja, heel erg mooi. Dankjewel.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
1: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
0: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
2: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
0: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
3: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
0: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. Eén gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
4: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
0: Het weer nog vanuit het noordwesten. Meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er in onze regio en veruit de meeste vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam vanochtend. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Prins Klausplein tot aan Nieuw-Vennep met 50 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht een kwartier vertraging bij Nieuwerbrug. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum 12 kilometer file en een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto die blokkeert daar de rechte rijstrook. En een kwartier vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Halberstad.
7: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
1: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
0: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. Twee patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
2: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
0: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Altijd nog 150 kilometer file op de wegen in onze regio. Het rijdt langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen. 20 kilometer, dat wel, vanaf knooppunt Ypenburg 3 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Het is natuurlijk extra druk op de A4 door de afgesloten A44. A12 Utrecht-Den Haag, 1 kwartier vertraging bij Den Haag-Malieveld. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord, 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 1 kwartier vertraging tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 12 kilometer file. Ondertussen een half uur tijdsverlies op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. File voor de aansluiting met de N207. 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reilersdam.

on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Had er nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Eerst tot aan Zoeterwoude-dorp, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. En verderop tot aan Nieuw-Vennep nog eens 12 kilometer met een kwartier tijdsverlies. Op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En een kwartiertje extra op de N208 vanuit Sassenheim naar Haarlem. Vierde staat voor de N207 en is 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits die moeten nog oplossen in onze regio. Zo staat er op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen nog 18 kilometer met een kwartier vertraging vanaf Leidschendam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein een klein kwartiertje vertraging. En een kwartier oponthoud op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwestad Radio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Staat nog file op de A20, Hoek van Holland Gouda. 5 minuten vertraging bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade door een politieactie. Richting Amsterdam kan je niet omrijden via de A44. Dan moet je een heel eind om via de N11, A12, A2 en A9. Op de andere kant op kun je wel omrijden via de A44 richting Den Haag. In beide richtingen is de vertraging fix, een kwartier of 3. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En 10 minuten op de N209 Hazeswoude-Rotterdam bij Hazeswoude-Dorp, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A4 Den Haag-Amsterdam is in beide richtingen dicht bij Hoogmade. De politie is daar bezig met een actie. Als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar. In de tussentijd kun je richting Den Haag omrijden via de A44. De andere kant op lukt dat niet, dus moet je helemaal omrijden via Utrecht. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat uiteraard file door de afsluiting van de A4. Tussen Oegstgeest en Wassenaar een kwartier vertraging. En ook op de N445 Leiden-Nieuwe-Wetering voor de aansluiting met de A4 een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

gek. Je hoort het al, niks is te gek, maar totaal normaal. Ja mensen, oh, ik hoop dat je ingesmeerd hebt vandaag, want wat een warme dag. Ja, de zomer heerlijk en toch soms ook wel heel erg heet. Met totaal normaal gaan we geen heftige onderwerpen uit de weg, maar we willen het lekker zonnig en luchtig houden.

0: Naast taboes, maatschappelijke onderwerpen meer dan normaal. En ja, elke keer een thema. Ja, en in dit geval zitten we aan de laatste uitzending voor onze zomerstop. En ja, de eerstvolgende keer wordt 10 september. En ja, we doen het lekker rustig aan vandaag. En we zoeken uit wat de zomeractiviteiten zijn in Gouda. En omrand met live muziek vanuit de studio. Er zitten twee gasten bij mij. Het is gelukkig niet zo heet in de studio. Niet zo erg als buiten in ieder geval. Ik heb Erik zitten. Dit is van de live muziek.
1: Hallo.
0: Ja. Hey, welkom in de studio. Ik ga samen met hem een aantal liedjes verzorgen. Dan hebben we Jean Lamaison, als ik dat goed uitspreek.
2: Ja,
0: welkom in de studio ook. Dit is iemand van Goud Asfalt. Die gaan we nog spreken. En we hebben ook Gouda Bruist. En we gaan nog kijken wat er nog meer te doen is in Gouda, behalve deze dingen. En we sluiten af met een gedicht. Dus ja, we kunnen gewoon lekker rustig gaan doen vandaag. Ik denk dat dat niet meer dan nodig is op zo'n warme dag. Dus doe lekker rustig aan. Maar laat de radio vooral op totaal normaal staan.

0: Ja, gauw ouwe hoor. Hoe heet hij ook alweer? Here Comes the Sun. Hoe heet dat nou? Erik, jij kent dat nummer wel, toch? Misschien nu?
1: Here Comes the Sun van de Beatles.
0: Van de Beatles, ja. Dat is zo'n bekende, joh. Maar goed, ik ben gewoon een barbaar. Dus daarom denk ik, ik doe net alsof ik het op andere mensen interview of zij het weten. Want ik weet het definitely. Ik ben ook nog helemaal vergeten mijn knoppen aan te zetten. Ik zie ook helemaal niet welke nummers aanstaan. Goed voorbereid is het halve werk, zeggen mensen dan. Je luistert naar Radio Totaal Normaal op deze warme dag. Excuus als mijn hoofd een beetje op het half functioneren werkt. Maar we gaan er lekker een zomerse uitzending voor maken voor onze zomerstop. Om dan te beginnen, een beetje afgelegen, maar toch ook wel bekend voor de meeste Gouwenaren. Te bereiken met een pontje of gewoonweg heel ver omrijden. Een oud industrieterrein, nu gebruikt door kunstenaars, muzikanten en milieubewuste ondernemers. Waar winkels zitten, maar ook festivals georganiseerd worden. Of zoals zij het noemen, de culturele hotspot van Gouda, waar creativiteit stroomt. We hebben het dan over goudasfalt. En niet goudsasfalt, dat deed ik ook elke keer fout. We zijn benieuwd naar wat ze deze zomer gepland hebben voor ons. En sowieso nieuwsgierig van het bestaan en ontstaan daarvan. Nou, bij ons in de studio net al aangekondigd is Jean Lamaison. Welkom.
2: Oké, ja, prima. Fijn om hier te zijn, om wat iets te mogen vertellen van goud asfalt.
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk wel eerst benieuwd wie u dan bent.
2: Ik ben degene die zeg maar dit verhuur doet. En ik ben een van de leden van het bedrijfsbureau, oftewel het kloppende hart van goud asfalt.
0: Bedrijfsbureau.
2: Ja, wij regelen in feite alles van bruiloften tot en met optredens zoals wat er nu aan zit te komen, Gouds Geluk. En alles wat daartussen zit, wordt vooral geregeld vanuit mensen van het bedrijfsbureau.
0: Ja, want is dat dan logistiek of is dat alles eromheen? Of?
2: Eigenlijk begint het bij de eerste afspraak van iemand wil iets doen op Goud Asfalt. Want Even voor de duidelijkheid, wij organiseren als Goud Asfalt niet zoveel. Wij faciliteren. Oftewel, wij zorgen dat het terrein er is, dat mensen geluid hebben, dat mensen met een bootje over kunnen, dat er geparkeerd kan worden. Dat is allemaal wat komt kijken bij zoiets als de evenementen die er dit weekend aankomen. Het Gouds Geluk Festival. Al 3 dagen, dan betekent dat de voorbereiding daarvan heel goed moet gebeuren. En iedereen een beetje moet weten wat er van hem of haar verwacht wordt.
0: Ja, en u zegt dan faciliteren. Maar dat betekent dat het dan, ik begreep er een beetje uit, dat het vanuit de bedrijven zelf dan georganiseerd wordt? Of,
2: ja, ook, of van buitenaf.
0: Of van buitenaf. En dan komen ze naar jullie toe omdat jullie dan behouder zijn van het terrein, als het ware.
2: En bijvoorbeeld wat er nu aankomt, Gouds Geluk Festival, die moeten een podium hebben, die moeten geluid hebben, meer van dat soort dingen. Ja. Nou, dat doen ze voor een groot deel zelf, maar elke vraag die er is, die wordt door Goud Asfalt binnen het bedrijfsbureau opgepakt.
0: Ja, dat is wel heel interessant, want ik ben wel benieuwd, hoe zou je dan zelf Goud Asfalt omschrijven? Want wij kennen natuurlijk alleen maar op de oppervlakte van wat we zien, maar hoe zou je dat dan omschrijven?
2: Ja, het is een creatieve broedplaats. We proberen iedere keer, laat ik zeggen, in ieder geval heel erg milieubewust bezig te zijn. En elke keer ook te vieren als ze iets voor elkaar krijgen. Bijvoorbeeld wat niet zo lang geleden is gerealiseerd, is met name de spoelfunctie van onze toiletten.
0: Ja.
2: Dat gaat allemaal niet op water van een waterleiding. Dat gaat echt op water vanuit de Hollandse IJssel.
0: Kijk.
2: Dus we zijn, in ieder geval met heel veel dingen steeds bewuster bezig. We hebben ook een heel groot zonnedak. Meer dan 400 zonnepanelen. En die is sinds kort aangesloten op een enorme accu. Dus dat betekent ook daar kunnen we weer milieubewust bezig zijn. Dat willen we als Goud Asfalt heel erg graag.
0: Ja, dus als je al zegt, het is eigenlijk een soort, eigenlijk moet ik het zien als het is een soort streven. En je begint eigenlijk iets minder bewust, maar je gaat elke keer weer een stapje verder om het wat milieubewuster te maken.
2: Ja, maar dat is hetzelfde met het opknappen van de panden. Die er natuurlijk staan al vanaf dat Gouda, niet goud asfalt, maar koud asfalt was.
0: Ja.
2: En die panden moeten dus goed onderhouden worden.
0: Ja.
2: En dat betekent dat je dan gaat kijken naar milieubewuste oplossingen. Bijvoorbeeld hergebruik hout, hergebruik glas. Al dat soort zaken. En daar wordt met name bij Goud Asfalt heel erg op gelet. En dat doen we ook in samenwerking met de ondernemers. Waarvan de twee grootste het Gouden Strand en de Theaterbakkerij zijn. En daarmee hebben we een goede band met betrekking tot het maken van afspraken.
0: Ja, ja. Dat is wel fijn dat je dan inderdaad mensen hebt die... Maar ik neem ook aan dat als jij als bedrijf aangesloten wil zijn bij Goud Asfalt... dat je ook wel aan bepaalde eisen dan moet voldoen als je streeft naar die... hoe noem je dat? Groenheid. Welke regels moet je dan bijvoorbeeld aan voldoen voor jullie?
2: Nou, voor ons is het heel belangrijk dat we met name geen afvalprobleem krijgen. Elke keer als er een evenement geweest is, ja, dan zou je de hele boel weer moeten opruimen van vooraf aan. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we tijdens evenementen eigenlijk al proberen de boel schoon en, laat ik zeggen, toonbaar te houden.
0: Ja.
2: En dat is voor ons best wel belangrijk. Want in het verleden, ja, stond er hier en daar een pandje en dan gebeurde er wat op ergens op een open plek. Maar nu hebben we daadwerkelijk de opbouw van podia en de plekken waar mensen met foodtrucks bijvoorbeeld in allerlei dingen die wij niet hebben kunnen voorzien.
0: Ah ja. Ja, en als je dan zegt, ja, het is afval. Wat moeten we dan aan denken? Wat doen jullie dan daarin anders? Wat zijn dan dingen waar jullie dan rekening mee houden? Is het dan puur het opruimen? Of is het ook het gebruik van bijvoorbeeld herbruikbare glazen op festivals
2: absoluut.
0: Of zo?
2: Ja, we hebben net Ride to Remember gehad. Een hele grote happening van met fietsen en zo. En degene die daar de drinkcar verzorgde, die hebben ervoor gezorgd dat de bekertjes weer terug kunnen en die worden dan gerecycled. Dus alle kartonnen bekertjes worden verzameld en die worden dan weer gerecycled. Nou, dat vinden wij heel belangrijk, want je kunt wel van alles weggooien, maar het is natuurlijk beter om te zorgen dat dingen tot het laatste moment optimaal benut worden.
0: Ja, en dan nog steeds binnen de juiste hygiëne voorschriften blijven werken en zo. Op die manier. En hoeveel mensen zijn nou, want u bedoelt dan de huur en u zei ook eens over liefst met leerlingen begeleiden of zo. Wat was dat dan? Dat heeft de luisteraar niet gehoord, maar dat hoorde ik u net zeggen. Wat houdt dat dan in?
2: Nou ja, het is zo dat Goud Asfalt is een ideale plek om praktijkschoolleerlingen kennis te laten maken met allerlei klussen die nodig zijn om een terrein zoals Goud Asfalt goed bij te houden. Dus van het opruimen tot het graven van greppels voor waterleidingen, het onderhouden van het stadstrand wat we hebben, het zorgen dat als er lekkages zijn, wat niet zo gek is na de buien van de afgelopen keer, dat we dat direct aanpakken en dat we dan zorgen dat de terreinen weer voor iedereen en met name de ondernemers weer goed bereikbaar zijn.
0: Ja, ja. Maar moet ik dan aan kinderarbeid denken? Of,
2: nee. Nee, want de leerlingen vinden het juist hartstikke leuk, omdat dat zijn dezelfde leerlingen die bijvoorbeeld bij de Hoogvliet of bij de C1000 of weet ik veel wat, ook stage lopen.
0: Het kan vanuit stageplekken zijn. Ja, het is niet, je moet niet denken aan een schooluitje. Of,
2: Nee. Het is echt, we brengen de leerlingen we halen ze op bij het Berg-IJzendoornpark en we fietsen ze met ze naar Goud Asfalt en daar staan mensen klaar van onze vrijwilligers die dan de klussen hebben verdeeld. En de ene keer is het iets graven, de andere keer is het iets opbouwen, helpen afbreken van podia, zorgen dat het terrein schoon is. En dat soort dingen. En leerlingen vinden dat, wij ervaren dat als dat ze dat veel leuker vinden als dat ze bij bijvoorbeeld een supermarkt of bij een andere instelling wij noemen dat geestdodend werk moeten doen. Want bij ons moeten ze echt nadenken.
0: Oh jee. Ja.
2: Ja, want er zit een stuk verantwoordelijkheid ook aan.
0: En wat voor opleidingen, vanuit welke opleidingen kan je dan bijvoorbeeld bij jullie terecht? Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou ja, in feite vanuit, hoe noem je dat? Ja, ik noem dat altijd VMBO breed. Mm-hmm. Dus in feite alles van het VMBO, of dat nu tuinonderhoud is of fietsonderhoud, autotechniek, noem maar op, al dat soort dingen. En dan is het zo dat leerlingen die wij hebben voor stage vanaf het derde jaar, in het vierde jaar certificaten kunnen halen zoals de vorkheftruc of de hoogwerker of het hanteren van een apparaat zoals de bosmaaier. Dus ja, dat zijn dingen, ervaringen die ze bij ons op het terrein makkelijk op kunnen doen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk, klinkt als een win-win situatie. Ja. Dat is wel goed geregeld dan in die zin. Dat je het dan zowel mensen iets kan leren en ondertussen iets doen. Dat is toch ook ons vorm van duurzaamheid misschien. Ja. Ik merk dat ik best wel een beetje heet krijg. Zullen we even een nummertje tussendoor draaien en dan gaan we zo weer verder.
2: Oké, prima.

0: Midnight Dynamo's van Matchbox. Ja, nu heb ik het scherm aan staan. Dan lijkt het net alsof ik verstand heb van nummers. Je luistert naar Radio Totaal Normaal. En we hebben een zomeruitzending. Ook vlak voor de zomerstop. We gaan weer beginnen op 10 september. En we zitten... aan tafel zit... Oh, nou word ik gewoon... Nu word ik teruggebeld natuurlijk. Aan tafel zit Jean Lamaison. En hij is van Goud Asfalt. En die vertelde net al hoe die dingen duurzaam houdt. Mm. En hoe die toch niet helemaal kinderarbeid deed. Want dat waren stageplekken. En best wel goede ideeën ook. Met gewoon kleine beetjes. Wat gewoon heel erg helpt met afval. Ja. Met wc's doorspoelen. Want waarom zou je dat niet vanuit de IJssel laten komen? Waarom moet dat kraanwater zijn? Weet je, dat zijn dingen waar ik überhaupt niet van snap. Dat niet inmiddels al zo werkt. Maar ja, ik ben dan wel heel benieuwd. Wat we deze zomer kunnen gaan verwachten. Want u benoemde al Goudsgeluk.
1: Ja.
0: Maar volgens mij zit er dit weekend of morgen. Vanaf morgen zelfs al wat aan te komen. Of niet? Ik begreep jazzfestival.
1: Oh, jazzfestival, maar dat is niet op Goud Asfalt.
0: Het is niet op Goud Asfalt, maar wel vanuit jullie, of niet?
1: Nee, ook niet vanuit.
0: Ik begreep, joh.
1: Wat wij zeg maar op dit moment hebben staan is met name het Goudsgelukfestival.
0: Ja.
1: En dat is, laat ik zeggen, tot nu toe, dat wordt waarschijnlijk ook ons grootste festival van dit jaar. Omdat normaal hebben wij een enorm groot festival discjockeys en dat soort dingen. En er is dit jaar gekozen om dat niet te doen dit jaar. Om de dood te het veroorzaakt best wel veel geluidsoverlast, parkeeroverlast, noem maar op. Er zitten meer negatieve kanten aan dan positieve kanten. Vandaar dat we ontzettend blij zijn met de theaterbakkerij, die zeg maar het grootste deel van de organisatie van het Goudsgelukfestival voor hun rekening nemen. En wat ik dit jaar ook heel erg sterk vind in de programmering is dat er iets is waar de hele familie naartoe kan. Dus zeg maar een algemene happening.
0: Ja, wat moet je dan aan denken? Is het geheim?
1: We hebben juist helemaal geen geheimen. Het is Hollandse zomeravondmuziek.
0: Hollandse zomeravond. En waar moet ik dan aan denken?
1: Ik denk Nederlandse hits. Zoals ze nu momenteel ook bij het voetbal. Van links naar rechts tot en met, hoe heet die jongeman... Het is niet mijn muziekstijl, maar die ook al die Hollandse hits aan elkaar zingt. En daar is heel veel behoefte aan, blijkt. Omdat een heleboel mensen komen dan op de eerste dag van het Goudsgelukfestival. En dat heet dan ook de Holland Happening.
0: Oké, maar u zegt van we hebben gekozen om geen DJ's te doen. Maar er zijn dus wel, is het dan optredens of is het meer gewoon muziek wat gedraaid wordt?
1: Nee, optredens echt.
0: Optredens, oké. Ja, want u zegt geen DJ's. Ik denk, is er dan geen muziek? Maar er is zelfs live muziek, zeg maar. Oké. Okay. En dan want welke data is dat en hoeveel dagen is het? En
1: het is
0: hoe ziet dat er een beetje uit?
1: De derde is het Hollandse Zomerfestival. Dus dan heb je 3 juli, al die happenings. En... de vierde, dan is het undercover festival. Dan hebben we alleen maar coverbands. Dus op het terrein. Nou, en daar is ook heel veel vraag naar. Omdat dat muziek is die iedereen herkent. Ik bedoel, of het nou muziek van de Beatles is. Van Amy Winehouse. Of van, in principe maakt het niet uit. Als de mensen maar het idee hebben dat ze veel mee kunnen zingen. En kunnen dansen. Wat dus ook heel vaak gebeurt.
0: En het is 2 dagen of is het 3 dagen?
1: Het is 3 dagen.
0: En dan heb je 5 juli, wat hebben we dan?
1: Hoe noem je dit? Dat is, we noemen dat het Food Festival. Dus dan komen de food trucks.
0: Oh, dat zit aan Goudsgeluk vast?
1: Ja. Dus dat betekent dat er 3 dagen achter elkaar gebruik gemaakt wordt van de podia door verschillende... zeg maar onderdelen. Dus de ene keer Hollandse muziek, de andere keer undercover coverbands.
0: Ja.
1: Dus het betekent dat de plek hetzelfde blijft, maar de muziek soort verandert.
0: Ja, maar dat is misschien ook wel slim, want dan kan je je avond kiezen en...
1: En het is weinig opbouw. We zijn nu gemiddeld voor een beetje festival zijn we 2 opbouwdagen en 2 afbreekdagen bezig. En als je dan zeg maar hetzelfde podium gebruikt en alleen maar de geluidsinstallatie verandert en zeg maar degene die optreden. Want het is hetzelfde als dat, even kijken wanneer is dat, Gouda leeft. Dus dan komt in de stad komt er overal muziek, maar ook bij Goud Asfalt. En het is mooi als je daar gastheer van kan zijn. Dus Gouda Leeft zijn bijvoorbeeld mensen die optreden bij de ondernemers. En dan is het onze taak om die verbinding te leggen. Dat de ondernemers weten van artiest vanuit Gouda die wil graag 3 keer optreden bij de theaterbakkerij. Maar het kan ook zijn dat het bij een van de ondernemers is. Dus bijvoorbeeld de Blauwe Loods. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Nee, wat is dat?
1: Het is een van de plekken op Goud Asfalt. Die al vanaf het begin in gebruik is. Maar nu verbouwd is tot 8 units. Waarbij met name kunstenaars, mensen die kleinschalig sieraden maken. Noem maar op. Een plekje hebben. Dus dat betekent dat er heel veel reuring is rondom die Blauwe Loods. En die staat achter op het terrein. En daarnaast staat de metaalloods. Daar zijn ondernemers bezig met dingen van metaal te maken.
0: Oh ja.
1: En daarvoor is dan, zeg maar, onze, ja, ik moet niet zeggen houthakker, maar degene die zeg maar heel veel kunst maakt van hout. Van houten onderdelen. Nou, en dat is best wel mooi. Als je die dingen kan combineren met optredens. Want dan gaat gewoon iemand in een bedrijf zitten met een gitaar op zijn knie. En die gaat gewoon de mensen die weten dat die artiest daar optreedt. Ja, die gaan daar tegenover zitten. Dus dat is allemaal niet zo grootschalig. Het is allemaal wat intiemer.
0: Ja, want we hebben het over ondernemers, maar er zitten daar gewoon ateliers. Maar dat zijn dan wel bedrijven. Het is ook allemaal wel open. Ik ben ook wel eens geloof ik ergens naar binnen gegaan. Dat ik dacht, oh, het is wel heel bijzonder. Ja. Een kunstenaar waar die eigenlijk een soort van zijn eigen museum maakte, waar die tegelijkertijd ook aan het werk was. Zeg maar. Ja. Wel heel bijzonder. En dat wordt dan weer gecombineerd met andere activiteiten.
1: Ja, dat klopt. En dat is het mooie, omdat je bouwt dan eigenlijk als Goud Asfalt, wij zijn een facilitair terrein, bouw je een band op met degene die organiseren. Dus de ene keer is het een artiest met een gitaar die fantastische liedjes zingt. En de andere keer is het gewoon een klein bandje of een combootje of een jazzgroepje. En die hebben allemaal een plek besproken bij de ondernemers. Dus bijvoorbeeld Depot 32, dat weet ik niet. Degene die barbecues doet, die heeft dan een plekje gemaakt op zijn terrein waar iemand kan optreden en waar mensen naar die muziek kunnen luisteren. Dus dan is er een duidelijke verbinding tussen evenementen en ondernemers.
0: Ja, want dat lijkt me nog best wel een soort van spaghetti worden op een gegeven moment als je dat niet goed regelt.
1: Ja.
0: Dus ik neem ook aan dat je een soort algemene ondernemersding hebt van alle mensen van dat terrein.
1: Ja.
0: Die ook bespreken wat gaan we organiseren, waar gaan we het organiseren, dat elkaar ook niet bijt. Dat de een zegt, goh, ik ga daar een beentje neerzetten. Dat iemand anders die ernaast zit ook een beentje neerzet.
1: Nee, dat doen ze in heel goed overleg.
0: Ja.
1: Het is voor ons echt genieten.
0: Ja.
1: Want wij zorgen eigenlijk alleen maar voor de plek. We zorgen dat als mensen op bezoek komen dat ze de auto's kwijt kunnen. Dus dat doet Goud Asfalt voor een groot gedeelte.
0: Ja, het is wel, ik heb wel het idee dat het een soort hele unieke plek is. Zijn er meer plekken zoals Goud Asfalt? Ik bedoel, ik kan het ook amper omschrijven. Ik moest een soort omschrijving maken. Ik denk, hoe moeten we het noemen? Want het is
1: eigenlijk
0: zoveel
1: willen we eigenlijk willen we een hip strand zijn. Maar we merken gewoon dat bijvoorbeeld, ik heb op maandagochtend heb ik bureaudienst. Dan zit ik dus op Goud Asfalt alle administratie te verwerken.
0: Ja.
1: En dan komen de papa's met de kindjes. Want dat is heerlijk als papa dingen kan doen.
0: Ja.
1: Terwijl de kleine in de zandbak speelt. En dat faciliteren we ook.
0: Ja.
1: Dus dan mag je gewoon
0: iedereen eigenlijk.
1: Ja, je mag je eten en drinken zelf meenemen. Dus je kan dan gebruik maken van de faciliteiten die wij op Goud Asfalt hebben.
0: Ja.
1: En dat is wel leuk.
0: Ja, dat is zeker leuk. En trouwens, 27 juni had ik gezien, is er Goudse Popweek en dan hebben jullie ook Ministerio gebeurd en Laboratorium, whatever dat is.
1: Ja.
0: Dus jullie doen wel degelijk dingen, zeg maar, want dat jazzfestival is dan op dezelfde moment
1: En daar hebben wij van gezegd, dat is niet te combineneren.
0: Dat is lastig.
1: Het is echt niet te combineren.
0: Want dan ga je elkaar zitten weg.
1: Het is zo, omdat ze bij de ondernemers zitten, daar zijn we al heel blij mee, hebben ze een eigen plek.
0: Ja.
1: En die kunnen ze zo inrichten dat ze geen overlast hebben van de andere optredens.
0: Ja.
1: Want die vinden allemaal op het terrein plaats. En normaal, als het wat minder weer is, dan gaan mensen naar binnen.
0: Ja.
1: Dus ze hebben ook gewoon plekjes waar je kan zitten, luisteren naar de muziek ergens binnen. Maar iedereen wil natuurlijk met dit weer, willen ze liefst allemaal op een terras voor hun, zeg maar, hun ondernemers.
0: Of binnen met een airco, dat is misschien.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Dat is ook geen gek idee. Nee.
0: Nee, en jullie hebben zoveel zonnepanelen dat je het misschien nog wel kan permitteren ook wat dat betreft. Ja, nee, ik weet nog dat ik de eerste keer bij Gouds Asfalt kwam en echt dacht van, wat is dit voor een mooie plek eigenlijk. Dat is echt zo'n klein moestuintje. En het is dan een heel industriële look, maar tegelijkertijd eigenlijk heb je de contrast dat je ook weer de andere kant op juist heel bewust wil zijn van alles. En het is eigenlijk heel... Ja, ik moet toch echt zeggen gewoon dat het een hele bijzondere plek is. Alleen al dat je met een pontje erheen kan.
1: Ja, nou dat vinden de mensen ook schitterend. Ja,
0: is echt superleuk. Ik denk dat we aardig een beeld hebben van wat jullie doen en wat we kunnen gaan verwachten. Is er nog iets wat ik gemist heb?
1: Nou ja, we hebben op dit moment ook in de planning in augustus... hebben we iets wat heet Zomer aan de Overkant.
0: Ja.
1: Dan zijn er ook allerlei optredens, maar soms ook gewoon alleen maar muziek die dan gedraaid wordt. Maar vooral gericht op gezellig samen zijn. Dus ik kan rustig vertellen, ons bootje gaat natuurlijk best wel vaak heen en weer. Maar soms wordt wel eens om 10:30 s'avonds opgebeld. Kunnen we nog even met het bootje naar de overkant? We willen even chillen op het strand. Nou, dat soort dingen, ja, dat maakt het ook weer heel levendig. Want de ondernemer daarvan, van het Gouden Strand, die vindt het alleen maar prettig dat er zoveel aanloop is.
0: De ondernemer van het Gouden Strand doet ook het bootje?
1: Hij probeert het bootje in ieder geval elke keer van tevoren vast te leggen. Want het bootje draait op schippers die ook weer vrijwilligers zijn. Nou, dus als er veel georganiseerd wordt, dan wordt er een behoorlijke wissel getrokken op de schippers. Want die hebben soms diensten van 7 tot 9 en van 9 tot 11 en van 11 tot 12.
0: Ja, oké. Dus je hebt ook nog eens heel veel vrijwilligers. Hoeveel mensen zijn er dan allemaal actief bezig bij dat goudasfalt? Dat zal
1: tussen de 50 en de 120 ongeveer.
0: Ja, wauw. Ja. En hoeveel zijn er van vrijwillig?
1: Alles.
0: Alles?
1: We werken alleen maar vrijwillig.
0: Behalve
1: de ondernemers natuurlijk. Maar die doen het ook voor een deel voor hun brood. Die moeten er ook geld mee verdienen.
0: Ja.
1: Dus dat is... Want we hebben natuurlijk nou ook bijvoorbeeld een bierbrouwer. Die zat er al. Maar de bierbrouwer die er zat, die had zoiets van... Ja, ik vind een andere plek leuker. Ik ga daarheen. En nou heb ik 1, 2, 3, 5 gegadigden die allemaal... die bierbrouwer zit ook bijvoorbeeld gekoppeld aan, hoe heet dat, die bijen, met die bijentoestand. Ja, met honing en zo. En dat wilde een heleboel mensen overnemen. Want dat is, hoef je niet zoveel aan te doen. Die bijen doen het in feite. Maar je moet dan wel onderhouden. En
0: dat dan niet mede?
1: Dat hebben ze dus nu ook. Ja, heel goed.
0: Ja, gaaf. Heel gaaf. Ja. Ja. Leuk, zeker als de combinatie met bijen. Dan ben je weer terug bij het allemaal. Nou, het klinkt helemaal goed. Ik denk ook, jullie doen zoveel. Dat gaan we ook niet in één interview voor elkaar krijgen. En ik denk niet dat mensen met pen en papier erbij staan. Het enige wat ze hoeven te onthouden is goudasfalt.nl.
1: Ja.
0: En daar kunnen

0: uitstekend geschikt voor een kofferbakverkoop. Gewoon zeg maar de spullen uit je auto laden, neerzetten. En de anderen lopen er langs en dan wordt er allerlei dingen verkocht. Okay. En dat is dit jaar best wel groot succes geweest. Want we zijn ooit begonnen met 1 keer per jaar. En nu is het al de, ik geloof over 2 weken, de 3e keer. En er is best wel heel veel belangstelling voor. Nou, dan voorzie je ook weer in de behoefte, want dat is ook weer.
1: Maar zoeken jullie dan mensen die komen of mensen die de spullen? Ja, allebei. Oké, okay, en neem aan dat je daar ook op goudasfalt.nl alles over kan horen. Ja. Nou, dat is helemaal duidelijk. Nou, bedankt in ieder geval voor toch in deze hitte komen. En succes met alles.
0: Ja, nou bedankt. En jullie ook. En ik zeg altijd, wil je weten wat goudasfalt is, moet je komen kijken.
1: Ja, want wat we nu hebben beschreven klinkt nog steeds heel vaag. Ga vooral inderdaad een keer kijken, daar ben ik helemaal met u eens.
0: Ja.
1: Dus doe dat vooral. Goudasfalt.nl voor de rest. En heel erg bedankt in ieder geval.
0: Oké, graag gedaan.
1: Dank u wel. Dit was Jean La Maison van Goudasfalt.

Ja, welkom terug bij Rijden de Taal Normaal. We hebben een zomerse uitzending en for some reason is elke gast in de studio vandaag. Dat was ook onverwacht, had ik niet verwacht, maar heel erg leuk. Dus we gaan ook gezellig weer verder. We hebben een zomeruitzending en we zijn gewoon benieuwd wat er allemaal in Gouda allemaal te doen is en zo. En we hebben ook nog live muziek en dat gaan we naar tweede uur op

0: schuiven, want we moeten soms een beetje improviseren in het programma. En daar zijn we heel goed in geworden na 8 jaar of zo. Dus we spreken nu een stichting die iedereen aanmoedigt die iets wil doen voor zijn of haar straat, buurt, wijk of stad. Het is een platform voor alle soorten initiatieven, ook bewonersinitiatieven. En zijn vieren hun 15 jaar bestaan en werken samen met meer dan 600 lokale organisaties. En dan hebben we het over Gouda Bruist. Naast mij zit Helene van Praag. Welkom in de studio en bedankt dat u wilde komen.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk. Heeft u eerder een interview gedaan? Of,
1: Jawel, ik ben er wel vaker geweest.
0: Oh,
1: ja.
0: Kijk. Nou, dan komt het helemaal goed. Ja. Ook als u dat niet heeft gedaan trouwens hoor. Ik ben wel benieuwd, wat is uw rol binnenin Gouda Bruist?
1: Nou, ik heb sowieso ben ik al vanaf het begin betrokken bij Gouda Bruist. Ik ben ook een van de medeoprichters al ervan. En we zijn inderdaad officieel als stichting 15 jaar. Dat heb je heel goed uitgezocht. En ze bestaan al zelfs nog langer. Maar toen heette het nog anders. Ja.
0: Hoe heet
1: en,
0: het eerst?
1: Het heette eerst Ideeënbrouwerij. Ja.
0: Ideeënbrouwerij.
1: Ja, maar, dus verder, maar nu is de naam Gouda Bruist. En dat is gelukkig ook heel bekend. Mijn rol is... ik ben eigenlijk community builder en aanjager, verbinder binnen Gouda Bruist. Ja.
0: Oké, ja, want u zegt wel medeoprichter. Dus u zit ook al vanaf helemaal het begin er dan in.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Heeft iemand hier een telefoon aanstaan, denk ik? Die moet even
1: ik
0: iets
1: heb
0: verder
1: wel
0: weg. Ja. Is oké. Ja, ik hoor dat. Ik weet niet of je het on-air hoort, maar ik hoor dat wel. Maakt niet uit. Nee, leuk. En community builder, dat klinkt heel fancy. maar het is een beetje het sociale aspect dan. Maar hoe moet ik me dat voorstellen binnenin Gouda Bruist? Misschien voordat ik die vraag stel... Wat is Gouda Bruist? Dat is misschien de makkelijke. Hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, nou ja, het is niet eens heel makkelijk om te schrijven. Maar wij zijn vooral een collectief, een platform voor alle Goudse initiatieven. Dus alles wat van onderop komt, vanuit bewoners. En wij verbinden dat, maken dingen zichtbaar, maar stimuleren dat ook. En helpen iedereen met ideeën of initiatief. Kunnen wij verder helpen. Maar we proberen ook heel veel verbindingen te leggen. En zelf zijn we ook aanjager van initiatieven. En we hebben heel lang waren we heel erg meer stedelijk gericht. Op het soort bouwen van een heel stedelijk netwerk van allemaal actieve bewoners. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Want er zijn ook hele mooie dingen uit voortgekomen. Als ik net hoor over dat over goud asfalt ging. Nou, daar hebben ook heel veel mensen die via Gouda Bruist met initiatieven bezig waren. Die hebben ook... daar hun energie in gestopt om goud asfalt van de grond te krijgen. Dus zo zie je eigenlijk dat die samenwerking tot allerlei nieuwe initiatieven heeft geleid.
0: Nou, dus jullie werken eigenlijk stiekem een klein beetje samen. Of indirect, zeg maar. Op de
1: nou
0: mensen
1: ja, wij proberen alles eigenlijk met elkaar te verbinden. Maar wij waren vooral in de beginfase. Kijk, nu is goud asfalt helemaal een zelfstandige stichting, organisatie. Ja. En daar gebeurt van alles. Maar wij zijn vooral toen... Het was ooit... een fabriek, zeg maar. Een koud asfaltfabriek daar.
0: Ja.
1: En er moest op een gegeven moment initiatief genomen worden om dat aan te kopen en te zorgen dat daar bewoners daar plannen gingen maken. Nou ja, dat is ook juist vanuit Gouda Bruist zijn daar allemaal mensen opgestaan om daarvoor voor te strijden. Of om in ieder geval de handen ineen te slaan en met mooie plannen te komen en financiering te gaan regelen.
0: Ja.
1: En de gemeenteraad te beïnvloeden.
0: Ja.
1: Maar we zijn de laatste 5 jaar, eigenlijk een beetje sinds 2020, zijn we ook heel erg gericht eigenlijk op buurten en straten. En daar hebben we ook allerlei projecten voor. Waar bijvoorbeeld de Lief en Leedstraten is een van onze grotere initiatieven. En ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt van de Lief en Leedstraat.
0: Nee. Wel de Zwaaistenen, maar niet de Lief en Leedstraten. Nee. Ik ben nog wel, dat wil ik ook allemaal weten wat jullie allemaal doen. Maar ik ben nog wel heel benieuwd dan. Zeker omdat u ook echt dan medeoprichter bent. Hoe is dat dan van... Ja, hoe moet ik het noemen? Een initiatief naar een stichting gegaan. Wat was het idee? Waarom is dat gekomen? En hoe is dat dan uiteindelijk zo ontwikkeld? Want welke vraag of welk gemis werd er gezien waardoor dat opgericht werd?
1: Ja, er waren in het begin was eigenlijk het idee, hoe maken we Gouda nog leuker? En daarop hebben we mensen bij elkaar gebracht. En toen was... zeg maar zo'n 18 jaar geleden was Gouda toch nog... Nou ja, ik denk dat het versnipperder was. dat er minder verbinding was in de stad. Er waren ook lang niet zoveel evenementen en activiteiten. Ik bedoel, volgens mij hebben we nu echt een hele bruisende stad. Er was toen een stuk minder.
0: Uh-huh. En, en wisten niet van elkaar of zo.
1: Ook dat, misschien klopt. Ja. Het was veel meer los zand. Dus wij dachten van, hey, als je nou eens die dingen bij elkaar brengt. Mm-hmm. En die mensen bij elkaar brengt. En mensen met ideeën bij elkaar brengt. Dus toen zijn we begonnen. En daarom heette het toen ook de ideeënbrouwerij. We zijn ook begonnen met de allereerste ideeënbrouwerij. En toen hebben wij gewoon gevraagd van, willen jullie met elkaar ideeën bedenken voor ludieke acties, hoe we Gouda nog leuker kunnen maken. Nou, toen zijn allerlei leuke acties gestart.
0: Ja. Dus eigenlijk een behoefte aan
1: positiviteit vooral.
0: Gewoon de behoefte aan iets leuks doen. En eigenlijk is een soort van de fun stichting. Maar er komt natuurlijk heel veel bij kijken.
1: Ja,
0: behoefte
1: aan verbinding en positiviteit. Ja, zeg maar, er was ook best ook wat chagrijn. Mensen, je hebt heel veel mensen die lopen altijd te klagen over van alles.
0: En snap ik. Is ook een hoop om over te klagen, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Dat kun je altijd doen. Maar het schiet gewoon niet op, zeg maar. Dus wij hadden bijvoorbeeld de complimentenlijn hebben we toen gestart. Dat was een hele leuke actie. Dan gingen wij met een zo'n grote waslijn, zo'n wasmolen, gingen wij op de markt staan of een andere plek. En dan kon iedereen een complimentenkaart opschrijven voor iemand of voor een organisatie. Bijvoorbeeld voor, jullie bestonden denk ik nog niet, maar anders had er eentje gekund voor Bruisnest of voor Radio Totaal Normaal. Zeg van, oh, dat vind ik nou een leuke uitzending. Nou, dan schreef dat op een kaart. En wij hingen dat allemaal aan de waslijn en we gingen dat later ook allemaal bezorgen bij al die verschillende organisaties. Dus ook de gemeente, zeg maar, die best vaak klachten krijgt, die kregen opeens ook complimenten, omdat ze ook dingen natuurlijk allemaal heel goed doen.
0: Dat is zo fijn, want je hoort inderdaad, zeker als bedrijf, feedback als het misgaat. Als het goed gaat, hoor je niks. Dus dat lijkt me ook wel heel fijn om te horen. Zitten jullie ook achter die beelden die er heel Gouda staan? Hebben jullie daar ook iets mee
1: te
0: maken?
1: Je bedoelt die kaasmeisjes?
0: Ja.
1: Nee, want dat is toen voor Gouda 750. En dat is natuurlijk een heel erg groot project wat gestart is. Wij hebben daar wel onderdelen gedaan in Gouda 750. Ja. Bijvoorbeeld, ik zag hier ook hangen de rood-wit vlaggenlijnen. Mm. Daar hebben we ook een heel project mee gedaan. Want er zijn uiteindelijk in 30 verschillende buurten zijn van die vlaggenlijnen gemaakt. Mm. Hebben mensen zelf allemaal in elkaar genaaid. En is uiteindelijk 7 kilometer vlaggenlijn gemaakt. En dat is toen ook allemaal opgehangen tijdens de festiviteit van Gouda 750.
0: Wat was het idee van die vlaggenlijn dan?
1: Nou, ook om met elkaar te verbinden, maar ook te vieren dat de stad 750 jaar is.
0: Ja, iedereen maakte een stuk lijn en dat hingen ze dan ergens op, zeg maar. Dat was het idee daarachter.
1: Ja, want het is allemaal zelf genaaid en je kon dat per. Wij hebben toen gezorgd dat de pakketten waren per 10 meter. Dan kon je met elkaar, kreeg je de stof en naaigerij en dingen. En dan konden mensen het met elkaar maken. Dus bij ons gaat het meestal en om verbinding. Dus dat er iets is wat je met elkaar doet. En het gaat om dingen zichtbaar maken. Dat kwam bij die vlaggenlijnen, was dat geweldig.
0: Ja, superleuk.
1: En het leuke is dat het ook nog eens een duurzaam project is. Want die vlaggenlijnen worden nog steeds gebruikt. Ze worden bij, hier hangt die bijvoorbeeld, maar ook bij festiviteiten.
0: Ja, dat is voordeel van naaien, inderdaad. En doen jullie nou bijvoorbeeld voor dingen? Ik hoor nog steeds de verbinding met je telefoon. Ik hoor hem connecten. Misschien op het vliegtuigstand. Sorry, ik werd even door afgeleid heel erg. Maar goed, wat voor dingen zijn er nou deze zomer georganiseerd? Waar moet ik dan aan denken?
1: Deze zomer? De grap is, en daarom vind ik het toch leuk om iets te vertellen over die Lief en Leedstraten. Want dat is een project dat kunnen mensen voor hun eigen straat kun je een lief en leed potje aanvragen via Gouda Bruist.
0: Ja.
1: Er zijn 2 contactpersonen per straat nodig. En daar kan je gewoon een aardigheidje voor iemand kopen bij lief of leed. Dus op dit moment bijvoorbeeld zijn er jongeren misschien geslaagd voor examen. En dan zijn er 2 gangmakers in de straat. En die brengen dan eigenlijk namens de hele straat brengen ze even een aardigheidje om hen te feliciteren. Maar het kan ook zijn als er een babytje is geboren, maar of als iemand juist naar het ziekenhuis moet, of er is iemand overleden, dan gaan zij er even langs om en aandacht te geven aan elkaar. Maar want het gaat eigenlijk natuurlijk vooral om een beetje persoonlijke aandacht, maar ook brengen ze een aardigheidje mee. En we hebben inmiddels in Gouda 150 lief- en leedstraten. Dus er zijn ook heel veel En dus meer dan 300 gangmakers die daaraan meedoen. En wij zorgen vaak voor acties waar je dan als lieve leedstaat aan mee kan doen. Maar op zich mogen ook niet lieve leedstaten daarvoor aanmelden. Nou, en dat is dan misschien wel een leuke actie die deze zomer is. We hebben Maak de buurt zonnig en geel. Dat was onze...
0: Maak de bier zonnig en geel. Ja, dat is op het terras in mijn hoofd, volgens mij.
1: Met dit weer dan kan je het verlang je daar natuurlijk.
0: Nou ja, zonnig is elke buurt nu denk ik wel zo'n beetje. Maar
1: daar hebben we... dat was een groene buurtactie. Daar kon je een pakketje krijgen om zonnebloemen op te kweken. Ja. Wij zorgden voor potjes, voor aarde en voor zonnebloempitten. Die komen speciaal van de Goudse stadsakker. En dat zijn een soort die ook echt heel groot kan worden. En het idee is dat je dan in de straat zelf een wedstrijd organiseert wie de grootste zonnebloem opkweekt. Dus dat is natuurlijk heel leuk voor, ook voor kinderen uit straat, maar anderen. En sowieso, nou ja, dus als je nu door de Goudse straten zou fietsen, kom je vast plekken tegen waar allemaal zonnebloemen opgroeien.
0: Ja, en dat is dan gewoon in de vaste grond. Dat wordt dan in buurttuintjes neergezet of zo. Of,
1: ja, maar dit kan ook nog wel in voortuinen van mensen. Ja. Zeg maar, dat hoeft niet alleen in buurttuinen. We hebben inderdaad buurttuinen. En we hebben ook pas een project. En dat loopt ook nog wel steeds wel een beetje door in de zomer. Welke buurt maakt de langste egelroute? We hadden een wedstrijd georganiseerd.
0: En, langs de egelroute, vertel. Ja, ik had inderdaad wat dingen opgeschreven wat jullie deden. En het is zo breed. Weet je, het is natuurlijk,
1: we doen heel veel. En in samenwerking met allerlei verschillende mensen. Ja, nee, dat klopt. Het is ook nogal breed. Soms weet ik zelf ook niet meer wat
0: dat,
1: we allemaal...
0: Dat begrijp ik, want ik heb de website gekeken. Ik heb er gewoon maar een paar uitgepakt die eruit sprongen. Maar inderdaad, met de egelroute. Ja. Hoe maak je egelroute? Want overal ligt asfalt.
1: Ja. Nou, gelukkig toch niet overal.
0: Nee?
1: Nee, wat natuurlijk heel erg helpt is groene tuinen. En dus niet van die betegelde tuinen. En het leuke van de egelroute is, dan ga je tuinen met elkaar verbinden door gewoon een klein gat in de schutting te zagen. En een klein poortje te maken. Zodat die egel van tuin naar tuin kan.
0: Op die manier. Ja, het is achterlangs, zeg maar.
1: Het zal meestal achterlangs zijn, inderdaad. Ja, ja.
0: Oh, wat
1: en,
0: leuk.
1: En we hebben inmiddels een echt fantastisch leuk voorbeeldproject... in Gouda bij de Krugerlaan, Mortsingen. Want die hebben een route gemaakt van 565 meter. Waar ook 24 tuinen aan meedoen. En die hebben allemaal... ze hebben echt een hele mooie plattegrond gemaakt van hun buurt. En gekeken, er is ook nog een poort daarachter. En gekeken van, nou, hoe kunnen ze nou van de tuin weer naar de poort? Weer via de tuin. En ze hebben daar ook dus ook echt... egels die daar lopen. Ze hebben daar opnames van.
0: Maar ze hebben dus ook rekening gehouden dan ook met mensen die dan zeggen, ja, ik ga een gat in mijn schutting zagen en dan kunnen ze er via de poort weer door, zeg maar. Of zo,
1: ja, precies. Dan, nee, klopt. Ja, klopt. Ja. Dus ze gaan niet allemaal zo precies zo dwars.
0: Nee,
1: van de ene
0: dat zou mooi zijn, maar je kan natuurlijk nooit zorgen dat iedereen
1: daar mee. Het is een hele grappige route. Je kan op, want we hebben het platform goudabruist.nl waar heel veel op staat, maar we hebben eigenlijk ook nog een zusterplatform. Dat is buurtgroengouda.nl. Nou, daar staan bijvoorbeeld allerlei groene initiatieven op.
0: Ja.
1: En op wat op Gouda Brui staat, dat zijn natuurlijk niet allemaal dingen die wij organiseren. Maar het mooie van het platform is dat iedereen daar zijn activiteiten op kan zetten. Dus dat is ook één heel groot verbindend iets wat wij zorgen dat dat er is, zeg maar. En het leuke is, en dat kan ik ook iedereen echt van mijn hart aanraden. Meld je vooral aan erop, want dan krijg je elke vrijdag nieuwsbrief in je mailbox.
0: Ja,
1: met
0: je
1: echt
0: een
1: hele leuke
0: zo,
1: activiteiten voor de komende week. Je ziet dan echt, weet je wel, dan zie je dus ook misschien wat er op goud asfalt te doen is. Of wat er leuk aan muziek is. Maar ook wat het Bruisnest zet natuurlijk ook altijd zelf zijn activiteiten op.
0: Ja, maar
1: wat wel wat verwarring geeft, dat moet ik eerlijk zeggen. Want wij worden heel vaak
0: Bruisnest
1: genoemd.
0: Ja, dat
1: terwijl
0: ik.
1: Wij waren het natuurlijk toch eerder. Ik wil even zeggen.
0: Nee, ja, inderdaad. Dus, het is totaal wat anders natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Want jullie doen ook vrijwilligerswerving. Begreep ik. Werk je dan ook samen met de VIP? Vrijwilligersinformatiepunt?
1: Wij doen niet per se die werving. Want daar is natuurlijk ook en het VIP voor. En er is natuurlijk ook een aparte website.
0: Ja, want ik zag wel dat er dus mensen staan die zeg maar, hun dingen kunnen posten. Maar dat het elkaar niet gaat bijten. Dat je niet op vier plekken in Gouda als vrijwilliger of als zoeken naar bedrijf of naar vrijwilliger. Dat je dan helemaal niet meer weet waar je heen moet op een gegeven moment. Dat in ieder geval samengevoegd wordt die database. Want dat was ook mijn vraag, omdat ik dat zag. We hebben hier ook wel eens mensen van de VIP hier gehad, zeg maar, vrijwilligersinformatiepunt. En dat was heel groot. En dan moet je dat natuurlijk niet gaan fragmenteren. Want dan is het precies tegenovergestelde van wat jullie eigenlijk willen bereiken.
1: Nee, maar dat klopt. Maar daarom werken wij gewoon ook samen met VIP en met al die organisaties. Ja, ook 600... allerlei sociale organisaties met de sociaal makelaars.
0: Ja, meer dan 600 lokale organisaties. Ik vond dat heel veel. Maar ja, wat is dan voor
1: zo'n... Nou ja, die staan op het Gouda Bruis, zeg maar. Dus die gebruiken gewoon het platform. Want ja, als iemand een leuk initiatief heeft in zijn buurt of zo, die kan gewoon dat erop zetten. Ja.
0: Hebben jullie daar nog regels voor? Wanneer je als bedrijf erin mag meedoen?
1: Of? Nou, kijk, wij zoeken natuurlijk vooral inderdaad sociale en maatschappelijke culturele initiatieven. En het is niet bedoeld als advertentie inderdaad voor jouw bier of als je een leuke... dus het is geen advertentiesite. Nou zijn we redelijk ruim met wat je erop kan zetten. Maar we maken wel een selectie met wat in die nieuwsbrief komt. Dus dan hebben we wel...
0: Dan worden dan wel net wat gerichtere dingen opgepakt.
1: Ja, en dan staan bijvoorbeeld ook heel vaak... heel veel gratis activiteiten in. Dus dat is ook echt leuk voor ook mensen, weet je, met een krappe beurs. Er zijn eigenlijk zoveel dingen in Gouda waar je naartoe kan of waar je aan deel kan nemen. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die stoppen wij wel in de nieuwsbrief. En niet, bijvoorbeeld de Schouwburg zet ook zijn voorstelling daarop. Meestal niet in de nieuwsbrief opnemen. Nee, maar wel niet zo'n festival met de popweek of zo. Weet je,
0: en zeker denk als je particulieren hebt met bepaalde initiatieven. Die hebben ook niet de middelen om goed reclame te kunnen maken. En dan is het fijn als het dan via jullie dan alsnog kan natuurlijk. Want ik zag inderdaad dan van ook bijvoorbeeld iets met kikkers. Dat jullie zij zocht een date. Jij vond een slachtoffer. Ik vond het echt een geweldige naam. Ja, het is natuurlijk voor zijn kikkermoord gerelateerd. Niet bewust natuurlijk. Week tegen de eenzaamheid worden dingen gedaan.
1: Ja.
0: Goudse Vossenjacht.
1: Ja.
0: Ook leuk. Zaterdagmiddag 6 juni van 1 tot 3. En wat ik ook zelf heel grappig vond. En u zegt ook al van, ik weet het ook niet allemaal. Maar ik ben gewoon even gaan kijken wat er voor mij uitsprong. Ja. Zag ik filosofische discussie en debat. En dat werd dan op Discord gedaan. En waarschijnlijk is dat dan dus een gaande ding die gaande blijft. Het is niet dan of dan. Dat is dan op Discord. En later willen ze een WhatsApp groep ervoor gaan maken. Ik dacht, dat is wel heel bijzonder.
1: Nou moet jij mij helpen hoor, want ik ken Discord niet.
0: Oh, nou Discord is
1: een soort
0: eigenlijk...
1: sociaal... Het is online iets, neem ik aan.
0: Ja, het ziet een beetje als Skype, maar dan meer met groepen. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Ja. Het wordt vaak door gamers gebruikt, maar het is ook wel community-based. Maar je kan op één op één ook. Maar je hebt ook zeg maar, groepen waar je aan kan toevoegen. En dan kan je met z'n allen op één kanaal praten, bijvoorbeeld. Ja. En kijken en dingen delen. En dus dat is. Daarom vond ik het zo bijzonder, want Discord, dat hoor je nooit als referentie. Dus dat vermoed ik ook. Degene die dat opzet, is er best wel daar heel behendig in.
1: Maar dat zijn eigenlijk puur dus mensen die gebruiken gewoon het platform. De website Gouda Bruis om dingen onder de aandacht te brengen. Ja. En ik weet natuurlijk ook niet van al die projecten en initiatieven. Nee. Want dat zijn niet. Wij hebben een aantal dingen die we echt zelf organiseren vanuit een stichting. Ja. En een belangrijk ding is die website, dat platform.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar wat er allemaal opkomt, natuurlijk als er iets op zou komen wat we niet oké vinden, zou dat er niet weggaan. Maar eigenlijk zet iedereen er gewoon allemaal hele positieve dingen op.
0: Ja, Nou, het klinkt ook echt super goed. We zitten wel echt heel krap aan de tijd. We worden ook gewoon eruit gegooid als het tijd is. Dus is er nog een laatste ding wat u nog echt denkt, dit heb ik echt gemist? We gaan sowieso naar de site verwijzen, maar is er nog iets wat u echt kwijt wil?
1: Nou ja, ik zou het zelf echt heel erg leuk vinden als mensen die hier naar luisteren denken van, hey, ik zou ook best wat willen omkijken naar mijn buren. Laat ze vooral even kijken op Gouda Bruis of op liefenleedgouda.nl. Daar kun je ook die informatie op vinden. Maar dat vind je ook als je op Gouda Bruis gaat, vind je meteen ook al een linkje daar naartoe. Want het is eigenlijk zo'n simpele manier. Dus als je nou wat positiefs wil doen in je eigen straat, dan is dat
0: Ja, want die Lieve Leed Gouda, dat is voor die Lieve Leedstraten waar mensen net even wat meer naar elkaar omkijken.
1: Ja, en dat hebben we echt denk ik heel erg nodig in onze samenleving. Dat we met elkaar blijven samenleven.
0: Juist die kleine dingen zijn zo super belangrijk. Ja. Dus mensen, ga dus naar goudabruis.nl of liefenleedgouda.nl voor de Lief en Leedstraten kan je het aanmelden. Er zijn er 150 aangesloten. Maar ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd.
1: Nou, graag gedaan.
0: En wij gaan het uur ook gelijk afronden op dit moment. Maar bedankt en ga zo door vooral. En ik ben blij dat er iets is waar het allemaal collectief bij elkaar komt. Geniet er even van de zomer en van deze mooie dag. En we spreken elkaar misschien ooit weer. Ja.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Na verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het westen van het land. Onder andere een lange file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Het is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt De Hoek is de vertraging 35 minuten. De andere kant op van Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein ook 20 minuten vertraging. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 25 minuten vertraging. Door de problemen op de A4 is het ook heel erg druk geworden op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oude Wetering en Wassenaar ook 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: al snel. Kom even aangerend er, mensen. Maar we hebben wel zin, hoor. We hebben zin. Ja, helemaal. Tweede uur van Totaal Normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar totaal normaal. Ja, we zitten in het tweede uur van Radio Totaal Normaal. Een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En vandaag is het warm en daar hebben we last van. Dus we gaan het lekker rustig aan doen. En dit is ook de laatste uitzending voor de zomerstop. En we gaan weer 10 september verder. Dus wij dachten, met deze hitte kan je zelfs de presentator het niet aandoen om veel start na te denken. Ik merk dat ik ook echt wel een beetje struggle. Nou ja, zoals nu ook moet ik eraan komen rennen. Maar goed, we hebben nu 2 interviews gehad. Het is allemaal een beetje weer weerwar allemaal. Maar dat is helemaal niet erg, want dan zijn we gewend inmiddels chaos. Ik bedoel, als ik mijn middel neem. Dus bij mij zit wel nog steeds Erik. Hey Erik.
1: Ik ben er nog steeds.
0: Ja, Erik is er nog steeds. Jaap is ook nog niet vertrokken. Dat is wel heel fijn, want hij zit altijd heel hard aan de knoppen te draaien en alles goed in te stellen en dergelijke. Dit tweede uur gaan we dus helemaal een stapje terug doen. Want we hebben nu gehoord wat Goud Asfalt doet en wat Gouda Pruist allemaal doet, wat ze allemaal nog gaan verwachten. Maar zij zijn niet de enige die dingen organiseren. Nou is het mooi om zo'n plek allemaal bij elkaar te hebben, zoals Gouda Pruist die dat allemaal regelt. Maar er zijn nog meer dingen te doen, dus we gaan nog even benoemen welke overige activiteiten er zijn. We hebben live muziek van Erik, jawel. En ik doe ook mee, geloof ik. Toch,
2: dat is wel de bedoeling.
0: Ja, oké. Nee, dat hij niet ineens raar me aan gaat staan kijken. we sluiten ook af met een gedicht. Dus mensen, geniet ervan. Tweede uur, Radio Totaal Normaal. Op Rauwestad.

0: Ja, is niet helemaal gelukt. Niks doen vandaag. Maar ja, een lekker liedje daarover zingen. En de wens om dat niet te doen. Ja, dat is er zeker wel. De Lazy Song van Bruno Mars. Ja, je hoorde Erik. Hallo Erik. Wat heb je dat weer mooi gedaan. Misschien ben ik een beetje biased hoor. Want ik ken deze jongen al wat langer. Mocht je denken, wat is die daar casual mee aan het omgaan. Dat klopt. Ik heb net ook een pen naar zijn hoofd gegooid. dat heeft de luisteraar niet gezien. Maar ja, moest even de telefoon wat zachter. Blijkbaar hoorde je het niet on air. Maar ja, er gaat altijd nog een compressor overheen als het een, voordat het uitgezonden wordt. Ik hoor het dan wel op de koptelefoon. Maar goed, ongerelateerde informatie.
1: Ik ben nog zo'n amateur in de radio, hè, dat weet je.
0: nou, dat is niet waar, maar goed. Hey Erik.
1: Vertel.
0: Nou, vertel eens even aan de luisteraar. Wie ben jij dan?
1: Ja, mijn naam is Erik, zoals onderhand al verteld is. Ik maak wel eens muziek met jou ook. Voornamelijk eigenlijk wel. Ja, een beetje amateurgitarist, een beetje zingen. Heb het gewoon naar mijn zin. Vind het gewoon leuk. Kampvuurtje erbij.
0: Ja. Nou ja, je noemt het dan amateurgitarist, maar dat is dan altijd een beetje het ding. Hè? Wordt dat gedefinieerd door de skill level of hoeveel je het doet of hoeveel geld je ermee verdient? Ik bedoel, het is toch een soort ingewikkeld ding, want hoeveel muzikanten zijn niet vreselijk goed, maar doen het te weinig, zouden zichzelf amateur noemen? Want ik vind ook altijd dat je een tikkeltje te bescheiden bent, want een nummer 1 studeren voor jou is letterlijk het nummer 1 keer spelen en dan heb je geoefend. Dus dat, hè?
1: Tuurlijk.
0: Je kan spelen vanuit, als je een nummer niet kent, je hoort het.
1: Nou ja, als je professioneel gitarist bent, dan maak je wel je brood ermee. Of je verdient je brood ermee.
0: Ja, dat is jouw definitie.
1: Dat
0: dan,
1: zou ik inderdaad, ja.
0: Ja. Maar zou je in theorie wel kunnen doen, denk ik?
1: Ik heb het ook eventjes gedaan.
0: Professioneel, ja?
1: Ja, we hadden toen een beetje. Als Today's Break speelden we toen nog.
0: Ja?
1: Ja, het is echt al lang geleden, hoor. Het is echt al 10 jaar geleden of zo onderhand. Maar hartstikke leuk. Alleen het verwaterde een beetje, want iedereen werd ouder en begon te werken.
0: Ja, maar dus je bent een ex-professional.
1: Nou, zo kan je het bijna, zo kan je het bijna noemen.
0: Gewoon met pensioen ben jij gewoon.
1: Nee, zo goed ben ik ook weer niet hoor.
0: Nou, dus, laten we maar mensen over. We gaan er wel een paar liedjes doen. Dan kunnen ze een mind opmaken. Ja, dus als je klachten hebt, kan je naar radiototaalnormaal@stad.nl mailen. Als je denkt, alsjeblieft laat die katten herrie. Maar dat is dan waarschijnlijk vooral over mijn zang. Maar goed, dat maakt niet uit. Mail maar hoor. Je mag ook zeggen dat het goed is. Vinden we ook niet erg.
1: Je laat maar iets weten.
0: Laat maar wat weten, we zijn wel benieuwd. Bellen mag ook altijd, maar dat nummer weten wij niet eens, want mensen bellen toch niet. Maar mocht je het nummer van Gouwestad vinden en je zou bellen naar ons, dan gaat de telefoon af hier en dan gaat Jaap opnemen en dan heb je nog dikke kans dat je een uitzending komt ook. Dit is trouwens voor het eerst in 8 jaar dat ik het hierover heb. Maar dus, de kans dat als je belt dat je in de uitzending komt is echt gewoon, nou, 99% denk ik. Dus mocht je dapper voelen, ben je gewoon, weet je, heb je een zomerboodschap voor iemand of ga je wat leuks doen op vakantie?
1: Of wil je zelf muziek maken?
0: Laat ons weten. Ja, via de telefoon.
1: Ja, via de telefoon.
0: Nou goed. Ja, je hoort het al. We zijn lekker ontspannen vandaag. Heerlijk. Mensen, hou het hoofd koel. Smeer goed in. Drink genoeg. Niet vergeten. Vergeet ik ook. Maar dat mogen we wel gewoon doen. Heel belangrijk. Wij gaan even lekker weer een niet live muziekje luisteren.

0: Ja, ik vind het leuke uitgekozen nummertjes. Ik weet niet wie het heeft gedaan, maar net ook wel. Het is lekker zomers en sommige zijn ook gewoon lekker rustig. Want het is zo warm dat je dan zomers maar rustige muziek wil horen. Ja, dat is in ieder geval mijn idee daarover. Ja, we hebben natuurlijk Goud Asfalt en Gouden Bruis gesproken net. En ja, er wordt nog wel meer georganiseerd. En niet alles is op de grote hoop gegooid. Sommige dingen moet je ook maar net weten. Sommige dingen zijn wel bekender dan andere dingen. En daar willen we ook even nog een beetje aandacht aan besteden. Ja, dan kan je dus onder andere verwachten de Gouda Beach Experience. Dat is donderdag 18 juni tot dinsdag 23 juni. Normaal gesproken is het in het centrum. Dus dat is gewoon niet te missen als je in het centrum loopt. Maar nu is het in het Groenhovenpark. Dus mocht je denken, waar zijn al die zanderige sporters? ja, ik begreep dat het altijd volleybal was. Maar er wordt dus ook beach rugby gedaan. Er zijn verschillende toernooien. Je hebt verschillende bedrijven. Maar ook een lerarentoernooi en een leerlingentoernooi. Hartstikke grappig. Heb jij het wel eens gezien, Erik?
1: Ik heb het nog nooit gezien.
0: Nee? Ja, ik zie wel dat die bakken liggen. Maar niet. Ik heb het nooit zien gebeuren of zo, wat dat betreft. Ja, ik zie Erik echt kijken van waarom loopt ineens een kind langs? Komt er nog een paar langs, denk ik. Hi! Ja, wij zitten hier vlakbij bij de Bibelenbonzi. En die gaan dan door de gang heen, heel stilletjes altijd. En dan gaan ze spelen en activiteiten doen in het zaaltje hiernaast. Dus soms heb je een hele klas kinderen langslopen. De eerste keer dat gebeurde, leidde me zo af. Maar ze zijn altijd heel goed stil. Maar ja, we hebben nu de deur open, dus dan horen we natuurlijk helemaal alles. Ze staan heel voorzichtig te kijken. Hoi! Ja, dus dat gebeurt hier gewoon.
2: Je moet kunnen.
0: Ja, dat houdt het leuk. Hallo kinderen. Ze zijn wel heel, heel goed afgericht. Ze zijn heel stil. Hallo lerares. Doet u ook mee met het beachvolleybal toernooi? Nou, die denkt ik hou ze. Beachvolleybal toernooi is ook voor leraren, hè?
3: Hebben we wel al meegedaan, ja.
0: Hebben jullie wel meegedaan?
3: Dit jaar niet.
0: Dit jaar niet? Ach, dat is dan weer jammer. Nou, gelijk een... het is wel meegedaan. Nou ja, helaas doet ze dit keer niet mee. Nou ja, juf, toch heel veel succes met de kinderen. Wat zijn ze goed afgericht, want wat zijn ze stil. Zo
2: ik heb ze niet gehoord.
0: Nee, hè? Zelfs toen ik hooi zei, durft ze niks te zeggen.
2: Ik was erger vroeger, hoor.
0: Nu nog steeds. Nee.
2: Niet te houden.
0: Nee, niet te houden, jongen, joh. Ik moet hem altijd rustig maken. Het is zo druk te maken, joh. Wat doen we meer hebben? Want dat kon ik dus helemaal nergens vinden. Ja, op de website. Maar ja, dan moet je het wel eerst kennen voordat je de website gaat zoeken. De Houtmans plantsoenconcerten. Bij Prieltje. Ik hou van dat woord, sorry. Zondag 28 juni is het eerste concert. Hè. Dat is volgens mij aankomende zondag. En dan elke zondag in de zomer. Behalve op 1 augustus, of in plaats van 2 augustus is het 1 augustus. Dan is het op een zaterdag. En nee, dat is dan op een... Ja, dat is op zaterdag. En tot en met 30 augustus is dat. En bij drukte wordt verzocht een half uur van tevoren aanwezig te zijn. En het is ongeveer van 2 tot 4:30. En ik begreep dat dat altijd een beetje casual was. Dat echt, zeg maar, muzikanten en zo bij elkaar gingen zitten. Dat daar allemaal mensen naartoe kwamen. Maar volgens mij zijn dit nu wel echt georganiseerde optredens. Met allemaal verschillende mensen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben er zelf nog niet geweest, volgens mij. In ieder geval niet in deze vorm. Want ik wist niet dat het zo was. Ja, leuk. Misschien moeten we ook wel eens een keertje gaan kijken, Erik.
2: Ja, lijkt me leuk inderdaad.
0: Ga je ook mee, Jaap?
2: Als we dan toch gaan met z'n allen,
0: dan gaan we gewoon met z'n allen, toch? Ja, we gaan straks nog barbecuen zelfs. Nou, even kijken. Ja, Gouda Celebrates, om in de muziekactiviteiten te blijven, heb je Gouda Celebrates Summer. En dat is 4 juli, 1 augustus en 6 september bij het IJsselheis met live muziek. Nou, waarom niet? Dat gaan ze allemaal met gras zitten en zo. En muziek.
2: Nou, ja. Live muziek in ieder geval.
0: Nou, live muziek, ja, maar dat is toch ook in de, daar zit toch ook de zomer voor, weet je? Dan moet je gewoon buiten zitten, in het gras en dat is gewoon lekker. Wat hebben we nog meer? Mocht je nou denken, ja, muziek is echt stom. Ja, wie denkt dat? Maar dat maakt niet uit.
2: Mij niet bellen, nee.
0: Ja, muziek, ja, wij houden allebei niet van muziek. Ben je meer een kunstfan? Dan heb je de zomerexpositie State of the Art. En ja, een leuk woordgrapje. Ja, van 22 juli tot en met 30 augustus bij de Firma Kunstcentrum. Dat is in achter de kerk 13, dus ergens in het centrum. Je vindt het vanzelf wel. Daar laten een verscheidenheid van kunstenaars met gevarieerde stijlen hun skill zien. Van fotografie tot schilderijen, 3D-objecten en installaties. Dat is van 12 tot 5. Nou, leuk als je daarvan houdt. Ja, ik bedoel, iedereen kent het museum Gouda, maar ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten dat het Firma Kunstcentrum ook een ding is. Dat is dus achter de kerk 13. En we hebben dus het Jazz Festival 26 en 27 juni. Dus dat schijnt bij Goud Asfalt te zijn. En het was mij een beetje niet helemaal duidelijk of die meneer van Goud Asfalt die we net spraken daar wat mee te maken had of niet. Maar in ieder geval, jazzfestival, het schijnt richting jazz te gaan. Niet volledig jazz. Dus mocht je het een beetje eng vinden, jazz, dan is het commercieel genoeg om er wel naartoe te gaan. En met dat mooie weer, waarom niet? Toch? Ja. Dus voor nu zijn dat de overige activiteiten. Erik, wat ga jij doen deze zomer dan? Over activiteit gesproken.
2: Lekker in mijn bed liggen. Lekker aan de airco zitten. En helemaal niks.
0: Heb jij een airco?
2: Ventilator eigenlijk.
0: Ik dacht, heb ik wat gemist hier. Ja, een ventilator doet het ook best wel goed. Als je gewoon een beetje groei hebt, dan... Maar helemaal niks doen, nee? Niet zwemmen, niet vreewerk pakken of water opzoeken.
2: Misschien inderdaad even het water opzoeken. Een plonsje doen in het zwembad. Of,
0: ja, 5 keer douchen per dag. Trek je dit een beetje of...
2: Nou, met mijn bouw, nee.
0: Ja. Ik zie ook echt de druppels op je voorhoofd zitten. Het is niet eens heel heet hier. Ik denk dat het buiten warmer is. Maar iedereen heeft er gewoon last van. En dan slapen slecht, eten slecht, drinken slecht. Ja, het is... Maar goed, we klagen wel. Maar de hele winter willen we dat het zomer is. Dus...
2: En dan is het zomer.
0: En dan gaan we weer zitten. Zei ik, weet je wat? Doe het gewoon niet. Wat vind jij geweldig aan dit weer, Erik?
2: Dat het lekker warm is.
0: jongen.
2: Maar ja. Niet te warm, hè? Dat, als Nederlands moet altijd even klaar.
0: Wat dacht je van de natuur?
2: Ja, prachtig.
0: Ja, toch? Ja, het is een lekker buitenkeer dingen doen. In Nederland kan je nooit zonder jas naar buiten, dat soort dingen. Ik bedoel, we moeten misschien ook niet vergeten, terwijl we klagen, dat er ook gewoon mooie dingen zijn. Nou, laat maar even muziek maken voor de mensen die denken, stom allemaal. Maakt niet uit. Jongens, meisjes, bieden er ook luisteren. We gaan er even door. Maar rustig aan.

0: Ja, Amy McDonald's, Mr. Rock'n'Roll. Ja, heel leuk weer hoor. Ik schat er al in. Ik deed zelf ook het raadspelletje wie de muziek weer uit heeft gekozen. En het was inderdaad Jaap. Altijd weer leuk. Hey, Erik, jij was klaar voor jouw solo supernummer, hè?
1: Ja, ik ben altijd klaar.
0: Jij bent al. Nou, kijk. Ready to go.
1: Ready
0: nou,
1: to go.
0: Nou, ik envy dat. Ik zou willen dat ik dat ook altijd was. Maar laat maar horen, want ik ben wel heel benieuwd. Ga je gang als jij zover bent.
1: Zou ik wel lekker in gooien?
0: Ja, doe je ding.

0: Oh ja, het applaus lijkt heel matig, mondjesmaat, maar er is maar één persoon in deze ruimte, dus het kan ook niet beter dan dit. Ja, Mumford & Sons, Sons was dat, hè?
1: Zeker, met Babel.
0: Ja, onbekend. Ik heb Mumford & Sons wel, maar Babel zelf niet. Nee, lekker gezongen, jongen. Ga zo door. Ja, de luisteraars ook nog niet van ons af, want wij gaan er nog wel zo, misschien nog wel minimaal één nummertje doen.

0: en soms zouden we regen willen. Hm. Maar hebben we ook wel, hè?
1: Maar we hebben ook zonnestralen. Weet jij waar naar naartoe gaat?
0: Nee, ik heb echt geen idee. Ik heb ook niks voorbereid. Dus we gaan wel kijken wat er gaat gebeuren nu.
1: We kijken wel waar we komen.
0: Oké.

0: Nou, ik... de zonnestralen zitten niet binnen, maar mijn hemel, is het warm als je aan het zingen en aan het spelen bent. Ik kon me net droog houden, maar nu begin ik toch echt wel. Dus ik denk ook dat het tijd is om er een einde eraan te gaan breien. Mensen, dank jullie wel voor het luisteren. Bedankt redactie. Bedankt Jaap. Bedankt techniek, hè? Want dat is altijd weer heel leuk. Maar ja, je bent er ook altijd bij. Je hebt volgens mij nog geen één keer gemist. Misschien één keertje in die 8 jaar. Echt bizar. Bedankt Erik, bedankt gasten. Bedankt redactie. Dat heb ik al gezegd, geloof ik. Nou, het is tijd om te gaan. Maar voor het afsluiten wil ik nog even zeggen, radiototaalnormaal.nl als je geen genoeg van ons kan krijgen. Volgende week wordt het herhaald. We gaan wat herhalingen denk ik erin zetten, want dit is dus de laatste uitzending van voor de zomerstop. We komen op 10 september komen we weer terug. Dus tot die tijd kunnen we jullie vast nog wel vermaken met oudere uitzendingen. Mocht je het gemist hebben. En anders kan je het dus radiototaalnormaal.nl kan je dat dan rustig terugluisteren. Of heel druk terugluisteren, dat moet je zelf weten. En ik wilde nog af gaan sluiten met een gedicht. Ik was trouwens Marcia. Bedankt Erik voor de lijfmuziek.
1: Graag gedaan, het was bedankt weer voor
0: genieten.
1: Mij hebben.
0: Ja, het was weer genieten. Dus ik hoop dat de luisteraar er ook zo over denkt. En we willen afsluiten met een gedicht. Dus... de zomer. In de winter kan je er alleen maar van dromen. In het gras liggen met een koel drankje. Lekker op de fiets erop uit. Of chillen op een bankje. Met live muziek of rugby. Of gewoon wat goede maten. Zelfs al doe je je best. Je kan de zomer moeilijk haten. En ja, soms een beetje heet. Je hebt als Nederlander natuurlijk altijd wel wat te klagen. Maar houd het hoofd koel. Dan kan je deze drama vast wel verdragen. En barbecue in de tuin met zwoele nachten. En een biertje om de dorst een beetje te verzachten. Wel bewandeld als behandeld als een speldenkussen door muggen. Maar dat mag de pret niet drukken. Lekker naar buiten zonder je jas mee. De enige tijd in Nederland waar je geen tekort hebt aan vitamine D. Maar vergeet je daarom ook niet in te smeren. Want als een slang vervellen na een hete dag is een pijnlijke manier van leren. Lieve luisteraar, geniet met volle teugen van dit prachtige weer. Totaal Normaal gaat ook even een zomerstop doen. Bedankt en tot 10 september. Tot de volgende keer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse Scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 200 kilometer file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp is de vertraging 35 minuten. Ook op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden moet je ook rekening houden met 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht een half uur oponthoud. Op de A20 Hoek van Holland-Gouden bij Moordrecht 25 minuten vertraging. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Sassenheim Centrum en de aansluiting met de N207 ook 25 minuten vertraging.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
6: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.

0: Ik trapte de uitzending af met een flinke dosis authentieke Americana en country roots. Ik heb deze week weer een geweldige selectie voor je klaarstaan. Met speciale aandacht voor kerstverse singles, pareltjes in Made in Holland en de vaste rubrieken. Geniet van het komende uur. Met zijn rauwe doorleefde stem brengt Dallas Barrow pure Texaanse rootsmuziek. Als eerste hoorde je The Way the West Was Won, een ijzersterke samenwerking met country-icoon Jim Lauderdale. Justice in the West en The High Low zijn de volgende nummers.
1: Was born in springtime of all three, from the foothills of eastern Tennessee. Came down to Texas.

0: Dallas Burrow is de zoon van Paul Burrow, een bekende songwriter die destijds bevriend was met legendes als Townes van Zandt en Guy Clark. Het talent zit dus overduidelijk in de genen.
1: Howdy, howdy, howdy, howdy.

Charlie Crockett levert het album van de maand met Clovis. Op de Hallelujah Trail hoor je direct zijn kenmerkende neo-traditional country sound. Die klinkt alsof het in de jaren 60 is opgenomen. Crockett blijft een van de meest productieve en authentieke verhalenvertellers van de huidige country scene.

Twee ras-echte Texanen bundelen hun krachten op de single Fort Worth. Randall King, bekend om zijn traditionele honky-tonk-sound, kleurt prachtig buiten de lijntjes samen met de energieke Kylie Frey. Een heerlijke, ronkende country-track die je direct meeneemt naar de warmte van de Lone Star State.

De original van de week is een absolute klassieker uit 1970 van Charlie Pride. Dit nummer werd destijds een gigantische nummer 1 hit in de Billboard Hot Country Songs. Charlie Pride was niet alleen een country legende, maar begon zijn carrière als professioneel honkbalspeler in de Negro Leagues, voordat hij de muziekwereld veroverde.

Country icoon Vince Gill weet de gevoelige snaar als geen ander te raken met zijn single A Mother's Prayer. Gills loopzuivere emotionele stem en het ingetogen gitaarspel creëren een intieme sfeer die diepe indruk maakt. Het nummer is een ode aan moederliefde en hoop, gebracht met de integriteit die we al decennia van hem gewend zijn. Een prachtig kippenvel, opwekkend rustpunt in deze aflevering.

De act van de maand is niemand minder dan Linda Ronstedt. En we horen haar hier met haar iconische hit You No Good. Hoewel het nummer oorspronkelijk van D.D. Warwick is, maakte Ronstedt er in 1974 een wereldwijd succes van. Het was haar allereerste nummer 1 hit in de reguliere Billboard poplijsten.

Shaboozey mengt op geheel eigen wijze hip-hop beats met traditionele country elementen en gitaarriffs. Met de single Cowgirl laat hij horen waarom hij momenteel een van de meest besproken vernieuwers is in het genre. Een moderne, dansbare country track met een aanstekelijk ritme.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Strange Fascination is een sfeervolle track met een donker, mysterieus randje dat perfect balanceert tussen Americana en indie pop. De indringende vocalen grijpen je vanaf de allereerste seconde bij de strot.

David van Kolwijk brengt zijn interpretatie van As Good As I Once Was. David laat horen dat hij de Amerikaanse country en roots traditie volledig in de vingers heeft. Een heerlijke, nuchtere.

Tot slot van de drieluik de jonge singer-songwriter Lotte Walda. Haar single Surprise Me sprankelt van de creativiteit en laat een frisse folk-pop-sound horen. Met haar heldere stem en sterke melodie bewijst ze een grote belofte te zijn binnen de Nederlandse muziekscene.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Twee zwaargewichten uit de underground country slaan de handen ineen. De Canadees Corp Lund en de Texaan Hayes Carl brengen met Much Too Young hun geweldige, ietwat cynische, maar energieke single. Hun stemmen vullen elkaar perfect aan in dit ras echte verhalende country nummer.

0: All
1: right.
2: Nogmaals het album van de maand met een track van Clovis. Op Waylon Rides Again brengt Crockett een overduidelijke muzikale groet aan outlaw-legende Waylon Jennings. Het lome, wiegende ritme en de diepe stem van Charlie zijn hierin onweerstaanbaar.

Ik sluit dit eerste uur in stijl af met Waylon Hanel en zijn single When Waylon Came to Nashville. Het nummer is een prachtig eerbetoon aan de begindagen van de outlaw country beweging in Music City. Met zijn traditionele sound houdt Hanel de erfenis van zijn naamgenoot glansrijk in ere. Ik ben zo weer bij je terug. In het tweede uur breiden we de playlist uit met onder andere de songwriter in de spotlight. Ditmaal Natalie Hemby. En nog meer van Linda Ronstedt.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel druk in de regio met ruim 200 kilometer file. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp is de vertraging 50 minuten. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade 3 kwartier vertraging. Er wordt daar een vrachtwagen geborgen, de rechte rijstrook is dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux is de vertraging 1/2 uur. En op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar overigens wel weer vrij. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: mess with Texas.
1: In de tweede uur duik ik diep in het werk van een van de betere songwriters in Nashville. Checken we de cover van de week en zetten we de spotlight op een bijzonder project. Ik opende met een ijzersterke samenwerking tussen de heren van Midland en country-icoon Clint Black. Up in Texas ademt de sfeer van de traditionele jaren 90 country, waar Clint Black groot mee werd, gecombineerd met de hippe retro-vibe van Midland. Een heerlijke binnenkomer.
2: Warm aanbevolen.

Nu Linda Ronstedt en twee van haar absolute meesterwerken. Als eerste luister je naar het vrolijke When Will I Be Loved, een cover van de Everly Brothers waarmee ze een nummer 1 hit scoorde. Direct gevolgd door het weemoedige Carmelita, geschreven door Warren Zevon. Ronstedt bewees met deze tracks haar ongekende veelzijdigheid en het talent om andermans nummers volledig naar haar hand te zetten. Haar krachtige, loopzuivere stem blijft decennia later nog altijd diep indruk maken op muziekliefhebbers wereldwijd.

Opnieuw aandacht voor het album van de maand, Clovis van Charlie Crockett. Met Top Hand levert hij een ras-echte cowboy ballad af. De subtiele instrumentatie en zijn lome, authentieke voordracht voeren je zo mee naar de uitgestrekte prairies van West-Texas.

0: absolute powerhouse samenwerking op de track Reclaim All of Your Time. Het duo The War and Treaty bundelt de krachten met Valerie June en country-legende Wynonna Judd. Het resultaat is een bezielde mix van country, gospel en soul, waar de vonken van afspringen.
1: Heet

De getalenteerde Willow Evelyn laat van zich horen met haar frisse single Work To Do. Evelyn valt op door haar unieke dromerige stemgeluid dat prachtig contrasteert met de traditionele country-instrumentatie. Het nummer heeft een aanstekelijk ritme en een optimistische vibe, ondanks dat de tekst gaat over hard werken en doorzetten.

In de rubriek Cover van de Week horen we de Britse klasbak Paul Carrack. Hij waagt zich aan de Charlie Pride klassieker die je in het eerste uur hoorde. Carrack geeft er met zijn wereldberoemde soepele soulstem een verrassende en uiterst smaakvolle pop-soul draai aan.

Een droomsamenwerking tussen de Britse folkrockers van Mumford & Sons en de Amerikaanse country-gigant Chris Stapleton. De single Here brengt het beste van twee werelden samen. De grootste, stuwende arrangementen van Mumford en de rauwe, emotionele soul-vocalen van Stapleton.

Dit blokje is gereserveerd voor Natalie Hemby, een van de meest gevierde songwriters in Nashville. I'll Remember How You Loved Me was het eerste nummer. Nu nog aandacht voor This Town Still Talks About You en Cairo, Illinois. Hemby schreef talloze hits voor sterren als Miranda Lambert en Lady A. Maakt deel uit van de supergroep The High Women en is de dochter van Dolly Parton's vaste gitarist Tom Hemby. Haar solowerk laat horen dat ze zelf ook een begenadigd artiest is met een scherp oog voor verhalende details. Volgende week meer.

Tijd voor een echte outlaw in de uitzending. Van de legendarische Waylon Jennings draaien we de single Diamonds. Met zijn onmiskenbare, ronkende gitaargeluid en zijn stoere, diepe stem laat Waylon hier horen waarom hij tot op de dag van vandaag een onbereikbaar icoon blijft.

Als eerste hoorde je Forced by Ginger and Secrets, een prachtige en intrigerende samenwerking met Natalia Dorns. De tweede is zijn solo-track Since We Share. Harold Jacobs weet met zijn weemoedige Americana-sound en filmische teksten een diepe indruk achter te laten. Zijn muziek ademt een internationale sfeer die doet denken aan de betere rootsartiesten uit de Verenigde Staten, maar komt toch echt gewoon uit eigen land.

Carl Gates sluit af met I'll Be Fishing. Deze song is het ultieme laidback country nummer over ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en rust zoeken aan het water. De perfecte, relaxte uitsmijter van de show. Ik hoop dat je hebt genoten van deze muzikale reis langs gevestigde namen, songwriter goud en nieuw talent. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: was making me squirm, and they asked me, what does quality mean to you? Went out the night before, I'd stayed up too late, and I reckon I still wasn't thinking quite straight, cause I accidentally just told them the truth.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerecruiteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk in de regio, met bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste vertraging nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam door een ongeluk bij Zoeterwoude-Dorp. De linker rijstrook is dicht, de vertraging vanaf knooppunt Ippenburg een half uur. Ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Nieuw-Vennep is ook een ongeluk gebeurd. Daar is juist de rechter rijstrook dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer ging het mis. Daar is nu ook de linker rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En op de A12 de andere kant op van Utrecht naar Den Haag, tussen Houten en Woerden 15 kilometer file en 25 minuten oponthoud. Een andere lange file staat op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Daar ook nog bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Thank you. Het afsluitende concert van deze reeks van 6 herhalingsavonden is gedaan in Theater de Kom in Nieuwegein. En dat was op 21 december 2007 voor de groep Loire na Loubre. En ik weet ook weer, volgens mij stelt de groep zich tijdens het concert voor. Ik weet niet of die opname bij deze opname zit. In ieder geval 6 tracks uit dat concert. Hola Me, Ermau, Bretonia, Poussa, Galicia, Nou, O Son d'Or. Dat zijn de titels van de 6 tracks die deze groep gaat doen. En na dat concert met Loire na Loubre hebben we nog een heel klein beetje tijd over.

En we gaan dus afsluiten deze hele reeks met het nummer Wodka Teapot. Dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij Dragan Datoski. Een beetje wodka, heerlijk. Church Street Shuffle is de naam van het instrumentale duo. En The 5-Day Weekend is de naam van het album wat ze gemaakt hebben. Mensen, ik hoop dat jullie de afgelopen 6 weken genoten hebben van deze herhalingen van die mooie opnames die ik heb. Ik heb trouwens een hele mooie grote doos gevonden met een stuk of 30 concertopnames nog, volledig met aan- en afkondigingen. Ik ben dat op het ogenblik in de computer aan het zetten. En dat gaan we in de komende tijd gaan we daar ook wel weer stukken uithalen om te gebruiken voor deze uitzending. Ik zou zeggen, ik hoop dat je genoten hebt. Wat mij betreft een heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
1: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
0: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
0: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda staat bij knooppunt Gouwen 6 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Gouwe Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Patrick Gibbon doet de techniek. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Graeme Duffy, Jason Ritchie en Bjorn Berge. We hebben My Bleeding Heart als klassieker van de avond, Brownie McGee in de Basis Blues Collectie en een mini-special over Eddie Clearwater. Maar eerst, alles heeft zijn prijs.

Ja, Rod Cray, altijd goed. The Price I Pay Soul Blues uit 1992 van het album I Was Warned. Ja, en de eerste nieuwe cd is van de Ierse singer-songwriter Graeme Duffy. Roots rock met blues, soul en Amerikaanse invloeden. Goed gitaarwerk en een lekkere rauwe stem. We hebben er al 10 seconden van gehoord. Nu komt nummer echt Tearing Me Apart.

Ja, de late great Jimi Hendrix met een van zijn bluesnummers, Red House, van Are You Experienced uit 1967. Een nummer dat later ook werd opgenomen door Albert King. En dat zou Jimmy zeker leuk gevonden hebben, want Albert King was een van zijn grote invloeden. Dat was Elmore James trouwens ook, want Hendrix nam diens My Bleeding Heart diverse keren op, zowel in de studio als live. Het origineel van Elmore James werd al in 1961 opgenomen, maar kwam pas uit in 1965 voor het eerst als een B-kantje van een single. Elmore James.

Ja, dat was de machtige stem van Jovin Webb, die ook mondharmonica speelt op dit nummer Bottom of the Bottle van het album Drifter uit 2024. Geproduceerd door Tom Hambridge, die we ook nog kennen van Big Eye bijvoorbeeld. En met Kenny Greenberg als de uitstekende gitarist. In Amerika brak Jovin Webb overigens door in het programma American Idol. De tweede nieuwe cd van vanavond is van Jason Ritchie, een Amerikaanse zanger mondharmonica speler. Zijn nieuwe album heet 13 Hours en op Tired of Trying is zangeres Caitlin Dribble te gast.

Ja, lekker bandje hoor. Southern Avenue uit Memphis. High Energy Gospel Soul Blues uit 2017. Peace, welkom. Was dat maar waar. Zanger-gitarist Eddie the Chief Clearwater werd geboren als Edward Harrington in Mississippi in 1935. In 1950 vestigde hij zich in Chicago, waar hij aanvankelijk in gospelband speelde. Maar in de tweede helft van de jaren 50 ging hij over tot blues en rock'n'roll. Aanvankelijk als een Chuck Berry sound alike. Zijn eerste single maakte hij in 1958 in Chuck Berry-stijl, Hillbilly Blues. In de decennia daarna, tussen 1970 en 2010, nam hij 17 bluesalbums op. Clearwater overleed in 2018 en werd 83. We gaan driemaal luisteren naar Eddie Clearwater. Eerst met Los Straight Jackets, Hillbilly Blues, een remake van dat nummer uit 1958 van het album Rock'n'Roll City uit 2003. Daarna Black Nights Falling Down Heavy van het album Flim Doozy uit 1988, gemaakt van Rooster Records, met niemand minder dan Otis Rush als tweede leadgitarist. En we sluiten af met The Good Leaving Alone van het album West Side Strut uit 2008. Eddie Clearwater.

Ja, lekkere Chicago Blues van Eddie Clearwater. En de laatste nieuwe cd is van de 57-jarige Noorse gitaarvirtueus Björn Berge. Die uitstekende blues en roots rock maakte. En Björn is niet alleen een geweldige gitarist, maar heeft ook een hele fijne doorleefde stem. All Wrong van het album Morphine.

Ja, 4-Day Creep, fraaie akoestische blues van Brownie McGee in de stijl van Blind Boy Fuller. En ja, Brownie McGee kennen we natuurlijk vooral als partner van Sonny Terry, want samen met die zanger Montemonica speelde, maakte hij zeker 30 albums. Maar hij maakte ook albums onder eigen naam. Bijvoorbeeld het album wat we nu draaiden, The Folkways Years uit 1991. En daarop staan 17 nummers die opgenomen werden tussen 1945 en 1959. En overigens ook weer een paar toevallig met Sonny Terry. Sluit af met een instrumental van Jody Williams. Patrick Geeuwen, bedankt voor de techniek. En u bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
0: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
2: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: Exciting and entertaining. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
10: Ladies and gentlemen,
11: brothers and sisters,
9: the party starts here.

0: Luisteraars, een hele goede avond. We zijn begonnen met de shake, blues, soul, funk en reggae. Met de laatste twee weken van de maand altijd. En dat waren de New Radicals die je hoorde. En van het album Maybe You've Been Brainwashed 2 uit 1998 was dit You Got What You Give. En ja, dat is weer een tijdje terug. En we gaan lekker door met blues, luisteraars. Mijn eerste tune.
1: Iedere laatste maandag van de maand tussen 8 en 9 is het weer zover. Op Gouwerstad Radio. Een uur vol blues, soul, funk en reggae in Shake. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.
0: Ja, luister, we gaan lekker door met de B.B. King uit 1979 van het album Take It Home, Better Not Look Down. En dat is een optimistische boodschap van deze bluesman.

0: Ja, dat was het. B.B. King en de blues, luisteraars. En zo hebben we de blues, de soul, de funk en alles. En ja, Carmel is een beetje een groepje waar we nu naartoe gaan van LP. Wat dat allemaal een beetje in zich heeft. We gaan eerst de LP-tune eens even lekker laten horen.
1: Luister je mee, want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, het album The Drum Is Everything uit 1984. Daar gaan we een nummer van draaien, van Carmel dus. Ja, en die groep die heb ik een keer live gezien. Toen nog de Lantaarn in Rotterdam, midden in het centrum. De zijstraat van de oude binnenweg toen. Ja, goed.

0: In de Spotlight.
1: Ja, luisteraars. En we gaan naar de blues, want we gaan over een man hebben. Die is al 89 op dit moment, van 1936. En dan hebben we het over de bluesman Buddy Guy. Een geweldige gitaarspeler. Maar hij kan nog meer. Hij kan ook toetsen spelen. Zingt goed. Schrijft het een en ander zelf, maar neemt ook nummers van anderen op. Zoals het tweede nummer wat we gaan horen is uit 1988. Dat is van het album Slow Turning. Heeft hij in 1993 een opname gemaakt, Feels Like Rain. En dat samen met Bonnie Raitt, dat ga je horen. En dat staat op zijn album. En ja, dat is de moeite waard. En als eerste ga ik draaien, ja, dat wilde ik zeggen. Het nummer Blues Chase, The Blues Away. En ja, dat is van zijn nieuwste album, Ain't Done With The Blues, 2025. Dus we gaan genieten van een man, ja, die zijn sporen verdiend heeft en nog steeds muziek maakt. De blues namelijk, Buddy Guy.

0: Ja, natuurlijk. Op slidegitaar hoorde je. Of gitaar moet je netjes horen. Bonnie Raitt. En je hoort haar ook zingen. Dit prachtige album. Het gelijknamige album trouwens. Feels Like Rain dus. Van Buddy Guy uit 1993. En hij was te horen dus in de spotlight. Deze bluesman. En over blues gesproken. Hierna nog een uurtje lekkere blues met Marcel Vos. We gaan naar de Tedeschi Trucks Band. Ja. Die spelen blues met een soulrandje. Ja, Southern Rock kun je zeggen. Want ja, ze hebben banden met de Southern Rock, de Allman Brothers Band. Daar zat Derek Trucks in, een van de gitaristen. En de oprichters van de Tedeschi Trucks Band. Susan Tedeschi is de zangeres en de gitarist. Ja, deze band speelt een mengeling van stijlen. Je hoort rock, blues, soul, rhythm and blues, funk, gospel. Zelfs een vleugje jazz. We gaan genieten van de nieuwste single. I Got You.
1: Deze plaat is nieuw.
2: Nieuw.

Twee drummers, vier zangers en een blazerssectie. Ja, en de groep bestaat uit 12 leden gewoon, hè. Mengeling van stijlen, ik zei het al, Tedeschi Trucks Band. En je kunt ook meer albums van ze te pakken krijgen. En je zult niet teleurgesteld worden, goede band dus. We gaan deze band gaan we naar een stukje funk, funk soul, disco. Ja, ertussendoor eigenlijk van een jazzcomponist. Want de jazz-trompetist, want dat is hij eigenlijk. Hij speelt trompet. Ik hou al van trompet. Straks komt er nog een trompetist. Maar deze man ook. Tom Brown. En uit 1980 deze. En we kennen hem allemaal. Luister maar naar het intro. Funking. For Jamaica.

Twee keer in de maand is het weer tijd voor een uur vol blues, soul en funk. In Shake. Op maandag tussen 8 en 9 uur. Presentatie en samenstelling, Sjaak Zekeris.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, dit is onze laatste soloplaat, luisteraars. En dan hebben we het over Peter Wolf. Geboren als Peter Blankfield. En het is natuurlijk de zanger, of hij was de zanger, van de G. Giles Band. Ja, hij speelt van alles. Piano, gitaar, harmonica. Schrijft veel nummers zelf. Vind ik ook altijd knap. En was leadzanger, hè, van die G. Giles Band. Van 1967 tot 1983. En ook een succesvol soloartiest. Het is alleen een tijdje geleden dat hij alweer een soloplaat maakte. En dit was dus Peace of Mind van The Cure of Loneliness. Mooi plaatje. En we gaan weer naar een trompetist. Ik zei net al, ik hou best wel van trompetisten. En dit is een Fransman. We gaan naar Eric Truffaut. Samen met Sophie Hunger maakte die een plaatje. En dat staat op het album In Between uit 2010. Let Me Go. Best mooi. Ja, Truffaut die heeft een heel pad doorlopen. Quintet en solo. En gestudeerd in Genève. En in andere steden. En hij is ook zwaar beïnvloed door Miles Davis. En ja, hij verkende de electronic dance, zegt hij zelf. De hip-hop, ook de rock. En natuurlijk jazzachtige accenten. We gaan luisteren naar het nummer. Het is in principe, ja, het heeft soul en funky elementen, vind ik. Let Me Go. Eric Truffaut op trompet en Sophie Hunger op zang.

Ja, lekker orgeltje op de achtergrond, vind ik zelf. En we gaan lekker door met reggae UB40, want dat past ook geweldig in dit programma van Shake. Maakte in 1980 dit plaatje al, maar bracht dat opnieuw uit op een live plaatje. En dat was in 1982 namens het op. In 1983 werd het opeens wel een hit, terwijl het in 1980 flopte. Tenminste, bleef het in de tipparaden staan. Ik blijf het nog altijd een heel lekker plaatje vinden. Het gaat eigenlijk over dat wij met de kerstmis lekker zitten te vreten, terwijl het overal armoede is. Als je het plaatje hoort, denk je daar niet aan, maar daar gaat het wel over. UB40, Food for Thought.

Ja, lekker. Het is hier ook een hit. De tweede keer, ik vertel het al. En nu gaan we naar Ferry Maat. Want Ferry Maat die draaide veel soulplaten. En één daarvan, die draaide die ook in zijn soulshow in 1986. En dat was Moses, zo heette die groep. En daar zat een man achter. En wie was die man? Ja, dat weet niemand. Maar in ieder geval was het een Italiaanse DJ. En hij heeft nog meer plaatjes gemaakt. Maar deze was zeer bekend. En vooral het refreintje is aanstekelijk. En dat vind ik nog steeds. In 1986 kwam hij op nummer 3. We Just...

Ja, we vonden. Jerry Cotillio heette de goede man. Geniaal. Wie jest het enige stukje tekst van het nummer. Maar wel lekker het refreintje. Goed, Moses. En we gaan eruit. Ik bedank Patrick Gibbon. Uiteraard voor de techniek. En ik zou zeggen tot de volgende. En maak er wat moois van. Take care.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
0: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
2: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
3: Hoe gaat u dat oplossen dan?
2: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
0: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen het CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.